0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kamerette van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. Een cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kamerette voor jong talent kan betekenen.
2: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kamerette, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
1: Kamerette is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En dat wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kameretten voor jong talent kan betekenen.
2: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
1: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kameretten voor jong talent kan betekenen.
1: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
0: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na, met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kamerette van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kamerette voor jong talent kan betekenen.
2: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kamerette, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshop met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
1: Kamerette is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De gemeente Wassenaar gaat zich inzetten om het Pronovo ziekenhuis te behouden. Het plan is opgenomen in het akkoord dat de nieuwe Wassenaarse coalitie heeft gesloten. Het beroemde ziekenhuis in de Haagse wijk Benoordenhout dreigt in 2030 te moeten sluiten. Een petitie om Pronovo te behouden is al 7500 keer getekend. Leden van het Koninklijk Huis zijn er sinds jaar en dag patiënt. De drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn er geboren. Pronovo is een van de drie ziekenhuizen van het HMC. In de plannen van de ziekenhuiskoepel wordt de zorg geconcentreerd in de ziekenhuizen Westeinde en Antoniushoven. In die twee vestigingen komen nieuwe operatiekamers en meer bedden op intensive care. De gemeente Den Haag heeft zich eerder al geschaard achter het verzet tegen de sluiting van het ziekenhuis. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Een jaarlijks debat waarbij de Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het er in Brussel aan toe gaat. Het weer nog, eerst wat zon, vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Maxima rond 17 graden. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. Zaterdag is er geregeld zon en op de meeste plaatsen is het dan droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
2: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen, 7:11. De ochtendshow is officieel begonnen. Het is donderdagochtend, het is alweer de 11e van juni. Ja, en ik weet niet of het aan mij ligt, maar het voelt alsof de tijd sneller gaat dan ooit. Vanmorgen liep ik hier over het Spuitplein en toen viel mij iets op. Ik heb een klein beetje het idee alsof hier een soort van een protestje aan de gang is. Het zijn maar 4 of 5 mensen die momenteel voor het stadhuis zichzelf hebben gevestigd. Ze hebben borden opgehangen. En het gaat eigenlijk voornamelijk over de spreidingswet. Zoals ik die borden, wat ik heb kunnen opvangen toen ik voorbij liep, is eigenlijk dat ze pleiten voor meer plek voor asielzoekers. Ik ga je op de hoogte houden of er meer mensen gaan aansluiten of niet. En zodra ik er meer informatie over hoor, ben jij de allereerste die ik daar natuurlijk van op de hoogte ga stellen.

Somebody Like You van Smashed Into Pieces. Je hoort het hier bij de ochtendshow met Sanji. Ik heb net een nummertje extra gedraaid. En het is eigenlijk omdat ja, wij staan dus met de studio in de centrale bibliotheek aan het Spui. Nou, en 's morgens dan zijn die mensen die maken allemaal die bieb weer helemaal schoon. Die zorgen er weer voor dat als jij hier naar binnen komt, dat je weer kan genieten van een bibliotheek die er op en top uitziet. Nou, ze waren net met zo'n dweilmachine bezig. Dus ik dacht, nou weet je, ik zorg ervoor dat jij weer in een schone bieb kan komen. Dus dan ga ik eventjes niet babbelen, dan hoor ik op de radio. Nou, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Dus daarom dacht ik van, weet je, we gaan een nummer extra draaien. Ik heb weer heerlijke muziek klaarstaan. Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters. Maar eerst hoor je Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Burgemeester Jan van Zanen heeft dinsdag voor het Vredespaleis het kunstwerk Meisje Justitia onthuld. Het beeld is tijdelijk geplaatst door Save the Children om aandacht te vragen voor de positie van kinderen in oorlogssituaties. Volgens de organisatie biedt het oorlogsrecht kinderen extra bescherming, maar wordt daar in de praktijk nog te weinig rekening mee gehouden. BOA's mogen jongeren sinds 1 juni vaker een waarschuwing geven of doorverwijzen naar HALT, in plaats van direct een boete uitschrijven. De gemeente verwacht dat minderjarigen hierdoor minder snel een strafblad oplopen en de kans krijgen om van hun fouten te leren. De komende periode worden Haagse BOA's hiervoor speciaal getraind. Een sportschool op de Binkhorst dreigt uit Den Haag te verdwijnen. Supreme Strength, gespecialiseerd in powerliften en bodybuilding, moet eind 2027 weg vanwege de aanleg van de Vlietlijn. De ondernemers hebben een nieuwe locatie gevonden, maar krijgen daarvoor voorlopig nog geen vergunning van de gemeente. De sportschool telt inmiddels zo'n 600 leden. De gemeente zegt mee te zoeken naar

alternatief. En dan het weer van vandaag. Vanochtend af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en later op de dag volgt regen. Er staat een zwakke tot matige westenwind, aan zee soms vrij krachtig. Vanmiddag wordt het ongeveer 17 graden.

Er zijn vragen die ik mij gewoon afstel en waar je niet altijd direct een antwoord op hebt. Waarbij je wel een illusie kan hebben bij jezelf waarvan je denkt van, oh, ik denk dat iets zo verloopt of dat dit het antwoord is. Maar zeker weten, dat doe je niet. Nou, zojuist heb ik een vraag beantwoord gekregen die al door mijn hoofd spookte. Die ik ook niet eigenlijk hardop heb gesteld ooit. Omdat ik daar eigenlijk zelf een verklaring voor had. Nou, ik ga jou even meenemen in wat ik dus net heb gezien. En dat eigenlijk de verklaring in mijn hoofd niet helemaal klopt. We zitten dus midden in de stad. En in zo'n mooie stad als Den Haag heb je natuurlijk wel ook eens ongedierte. Zoals muizen. Ik ben zelf totaal niet bang voor muizen. Laat ik dat vooropstellen. Ik vind ze eigenlijk best wel schattig. Het is alleen heel onhygiënisch en niet zo fijn als ze binnen in gebouwen zitten. Als ik zelf een muisje was, moet ik eerlijk toegeven, zou ik ook naar binnen gaan. Hè? Maar dat is een ander verhaal. Dus ik zit zo hier zo in de studio, alles klaar te zetten en te doen. En ik zie in mijn ooghoek iets bewegen. Dus ik denk, nou, wat is dat? Dus ik kijk opzij. Nou, we hebben daar dus een kast en in die kast zit allemaal elektra. Er zat ook een koffiemachine op, een theekoker. En daar hangen dus ook wat draadjes. Want je kan je voorstellen, radio, techniek, heel veel draadjes, heel veel stroom. En ik zie dat draadje bewegen en ik kijk ernaar. En wat zie ik? Ik laat mijn oog zo langzaam dat draadje afgaan. En er zit een muis te bungelen aan dat draadje. Ik denk, wat krijgen we nou? En ik zie daar dus een muis hangen. En ik denk, wat doet hij? En die probeert dus via die draad omhoog te kruipen. Ja, ik vind het zelf wel weer heel erg bijzonder. Dat ik dacht van, oh, ik wist niet dat ze dus via draadjes omhoog klommen. Want in mijn hoofd, in mijn illusie, zou dus, als dus een muis ergens een kast op wil komen of ergens bovenop wil komen, zouden ze dus dat, ja, via, plankjes, via hout of via gaatjes in de muren zo omhoog klimmen. Maar dat hun ook, ja, letterlijk eigenlijk een beetje zoals hoe je zelf. Je moet denken aan vroeger bij gym. Zo, dat je touw aan een touw hing en dat je zeiden, ja, klim dat touw maar omhoog. Ja, ik kon het trouwens nooit. Nogal nogal veel gewicht ook moet tillen dan. Maar eigenlijk zo deed dat muisje dat. Zo, ene pootje, andere pootje. Nou, op dat moment had hij eigenlijk, doordat ik hem zag, toen schokte hij, liet hij los en toen, woep, schoot hij er vandoor. Ja, dus dat is eigenlijk wat ik met jou wil delen. Van die beestjes, ja, die zijn gewoon hartstikke, die zijn gewoon acrobaten. Nou, dus mijn vraag is beantwoord. Hoe komt dat beestjes op die kast? Nou, via de draadjes. Ja, het kan zo gek zijn, jongens, echt. Maar ja, this is the life. Amy McDonald's.

0: Ja, wat een heerlijk nummer. Dit nummer brengt me echt wel een beetje in de sfeer van... ja, alsof je ergens in een strandtentje zit, cocktailtje in je hand, zonnetje op je koppie, zonnebril op en dan hey. Ja, fantastisch.
1: Zanchi's Classic.
0: In de Classic van de Day staat een nummer uit het jaar 2000. En je moet je even voorstellen, je hebt een relatie, die is uit. Op dat moment is jouw partner je ex. Je probeert over je ex heen te komen en op een gegeven moment ontmoet je iemand. Het is een klein beetje een soort, iemand, een recovery persoon, iemand die jou over je ex helpt te komen. Het klikt best wel goed. En dan denk je, oh, ik vind jou leuk. Je begint op een gegeven moment een beetje gevoelens te krijgen voor diegene. En op dat moment, tring, belt je ex op. Ja, nu zit je wel in een situatie. Want voor je ex heb je nog je oude gevoelens. Maar je hebt ook weer nieuwe gevoelens ontwikkeld. Voor wie ga je? Stiekem wil je ze allebei. Maar ja, heel eerlijk, dat wordt een lastige situatie. Dus dit is gewoon echt een case of the ex. Van Maya. Zanchi's Classic of the Day. En wat zou jij doen als je ex dan terugkomt? Laat het weten via 070-307-8899.

Het nieuws van 8 uur is al bijna aangebroken, maar ik heb eerst nog een lekker nummertje voor jou klaarstaan. Lekker van Haagse Bodem. Multicolor. Sans Milieu. Daarna het nieuws van 8 uur. Dit is de ochtendshow met Sanji. Den Haag FM 92.0.

0: Echt Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. De gemeente Wassenaar gaat zich inzetten om het Pronovo ziekenhuis te behouden. Het plan is opgenomen in het akkoord dat de nieuwe Wassenaarse coalitie heeft gesloten. Het beroemde ziekenhuis in de Haagse wijk Benoordenhout dreigt in 2030 te moeten sluiten. Een petitie om Pronovo te behouden is al 7500 keer getekend. Leden van het Koninklijk Huis zijn er sinds jaar en dag patiënt. De drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn er geboren. Pronovo is een van de drie ziekenhuizen van het HMC. In de plannen van de ziekenhuiskoepel wordt de zorg geconcentreerd in de ziekenhuizen Westeinde en Antoniushoven. In die twee vestigingen komen nieuwe operatiekamers en meer bedden op intensive care. Gemeente Den Haag heeft zich eerder al geschaard achter het verzet tegen de sluiting van het ziekenhuis. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Een jaarlijks debat waarbij de Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het er in Brussel aan toe gaat. Het weer nog, eerst wat zon, vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Maxima rond 17 graden. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. Zaterdag is er geregeld zon en op de meeste plaatsen is het dan droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is alweer 7 minuten over 8. Dat betekent dat het tweede uurtje van de ochtendshow alweer is aangebroken. Ik heb natuurlijk heerlijke muziek voor jou klaarstaan. We beginnen met Katy Perry, Hot and Cold.

0: Wil jij meer groen in je straat, tuin of buurt? Dan is dit misschien wel het moment. Want Duurzaam Den Haag deelt dit jaar opnieuw gratis bomen uit aan bewoners, scholen, verenigingen en bedrijven. Nou, bij mij in de studio is Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag. Nou, jullie geven dit jaar dus weer opnieuw gratis bomen weg. Best wel veel. Hoeveel geven jullie in totaal weg?
1: Nou, we mogen in ieder geval 2200 bomen weggeven. En we zijn vorige week de campagne weer gestart op 1 juni. En ik moet zeggen, het loopt echt als een speer. Echt niet normaal. We zitten nu al over de helft aan aanvragen van mensen. Dus we hebben al meer dan 1300 aanvragen voor bomen. En dat is dat mensen zelf in hun eigen omgeving, dus niet op straat, maar wel in hun tuin, om daar bomen neer te zetten. En mensen weten ons na al die jaren, want dit doen we nu voor de 6e keer, ook steeds beter te vinden. En mensen kunnen kiezen uit 15 boomsoorten. Dus als je een kleine tuin hebt, kan je ook een kleine boomsoort kiezen. We hebben ook grote bomen. We hebben fruitbomen, we hebben appel, peren, kers. We hebben hele mooie bloeiende bomen. We hebben walnoten. Nou ja, ja. Dus van alles te kiezen en mensen weten dat te vinden. En dat is echt super gaaf. En als we die 2200 bomen dit jaar allemaal gaan uitgeven, en het ziet er wel naar uit dat we daar gaan komen, of misschien zelfs nog wel meer aanvragen krijgen, dan gaan we in de afgelopen 6 jaar hebben we dan eigenlijk al meer dan 11.000 bomen uit kunnen delen aan de stad.
0: Ja,
1: het echt is super belangrijk.
0: Ja, super. Ja, echt fantastisch. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen van joh, je kan ook gewoon naar een tuincentrum lopen en daar een boom kopen. Waarom is het zo belangrijk dat mensen op deze manier ook bomen zouden kunnen planten in hun tuin?
1: Nou, de gemeente vindt het heel belangrijk dat met het veranderende klimaat dat er meer bomen en dat noemt men kroonoppervlak komt. Dus hoe groter het bladerdek van bomen is, hoe meer functies ze hebben voor de stad. Want bomen zijn super nuttig in de stad. Ze brengen verkoeling, ze nemen water op bij heftige regenval. Ze zijn goed voor de beestjes. Wat ook heel erg belangrijk is, dat als je woont in groen, dat is ook echt door allerlei onderzoeken aangetoond, dat is beter voor je gezondheid.
0: Ja.
1: Dus het is goed voor mens, het is goed voor de dier, het is goed voor de stad. En de stad wordt er ook veel aantrekkelijker en mooier op.
0: Ja, ja.
1: En bewoners vinden het belangrijk, hè? Want dat blijkt nu wel weer uit al deze aanvragen. Jaar in, jaar uit boeken we nieuwe records. Dat zien we ook met de operatie Steenbreken. Dat is een ander project van ons om tegels uit de grond te halen voor groen. Ook dat gaat nu dit jaar weer als een record. Dus mensen vinden groen ook zelf steeds belangrijker. Dus niet alleen de gemeente, maar je kan het ook zelf doen.
0: Ja.
1: En met deze campagne bieden wij dus bomen aan. Dat zijn niet van die sprietjes. Dat zijn echt al bomen die al een aantal jaren oud zijn. Die bij de deur worden afgeleverd. Dus dan zijn ze een metertje of 3 al groot. En dan krijg je ook goede instructies om hem op een goede plek neer te zetten. Iedere boom heeft zo zijn eigen kenmerken. Dus we hebben ook op onze website hebben we daar informatie over bij iedere boomsoort. Zodat je zelf kan kiezen wat het beste bij jouw situatie past. We houden je ook nog wel op de hoogte van eventuele vervolgtips of vervolgacties. Dus dit is denk ik een hele mooie kans, een gouden kans voor alle bewoners om ook zelf met bomen aan de slag te gaan.
0: Ja, je ziet dat Den Haag sowieso eigenlijk heel erg aan het vergroenen is. Ze zijn nu ook bezig met het dak van het stadhuis om dat helemaal groen te gaan maken.
1: Klopt.
0: Zien jullie als Duurzaam Den Haag dan bijvoorbeeld dezelfde mensen ieder jaar terugkeren? Of is eigenlijk de doelgroep ook heel divers die een aanvraag doet?
1: Nee, wij zijn keihard door die groene bubbel heen gebarsten. Dit is echt niet alleen maar voor de groene gekkies. Het is echt voor iedereen. Wij helpen ook echt iedereen, of je nou grote stappen of kleine stappen zet. En wij zien dus echt heel veel divers publiek. En ieder jaar zijn er ook weer nieuwe aanvragers. En als je een boom in de tuin hebt, ja, je kan er niet een heel bos in je eigen tuin neerplanten. Dus er zit een beperking aan. Dus wij slagen erin inderdaad om echt heel veel nieuwe mensen hierbij te betrekken. En niet alleen bewoners, want we zijn nu ook bezig met de groen-gele schep. Dat is een actie voor ondernemers die hun eigen bedrijf of hun eigen bedrijventerrein samen willen vergroenen. Daar bieden wij ondersteuning bij. Er zijn ook subsidies voor. Dus ook bedrijven kunnen bij ons terecht. Ze kunnen misschien bomen aanvragen of ook misschien andere ondersteuning om ook hun bedrijfspand te vergroenen. En dat is weer voor de werknemers veel aantrekkelijker om daar dan te werken.
0: Ja, zeker. Ja, want groen vind ik in huis heel belangrijk, maar op een werkplek ook. Heb je ook lekker een plantje naast me staan altijd.
1: Ja,
0: heel gezellig.
1: Heel goed,
0: ja, hè?
1: Heel goed.
0: Gaat goed hier, hè?
1: Ja.
0: Wat ik me ook afvraag is, kijk, ik ga er bijna vanuit dat jullie wel over het aantal bomen dat jullie weggeven, dat jullie daar overheen komen qua aanvragen. Als jullie zo meteen moeten selecteren, is dan kan ook dan bijvoorbeeld bepaalde wijken voorkomen waar heel veel stenen zijn? Of...
1: Ja, heel goed. Want Den Haag heeft prachtige groene wijken. Daar is het misschien wat minder nodig. En Den Haag heeft ook een aantal hele dichtbevolkte stenige wijken. En daar zou je echt wat meer groen willen wensen. Dat noemen we de versteende wijken. Dus wij kijken wel, als er inderdaad veel aanvragen zijn en we gaan over die 2201, dan krijgen de versteende wijken wel voorrang. Want daar is het het hardste nodig. Daar is soms ook de ruimte beperkt. Dus dat zijn dan misschien vooral de kleinere boomsoorten die je daar dan kwijt kan. Maar ieder stukje groen, ook juist in die wijken, is zo belangrijk. En dat vindt de gemeente ook. Want daar zijn de problemen met wateroverlast, met hitte. Het scheelt bijvoorbeeld 5 graden in de, op een zonnige dag tussen de Vogelwijk en de Schilderswijk. Dan is het in de Schilderswijk 5 graden heter, omdat het daar zo stenig is. En dat warmt veel meer op. Dus wij proberen met deze actie ook rekening te houden met juist de stenen wijken, want daar is het hardste nodig.
0: Ja, want ik hoor net dan inderdaad al de Schilderswijk. Maar als jij 3 wijken zou moeten noemen, welke wijken gun jij eigenlijk meer bomen?
1: Transvaal, Scheveningen, Scheveningen Dorp, Duindorp. Dat zijn wijken die dat absoluut meer nodig hebben. Maar ik denk ook aan Laak. Ik denk ook aan Bezuidenhout. Ik denk zeker ook aan de Regentessebuurt. Eigenlijk ook een hele stenige wijk. Dat zijn allemaal stenige wijken. En natuurlijk inderdaad ook de Schilderswijk of het oude centrum hier. We kijken erop uit. Mooie plek, maar echt heel veel steen en heel weinig ruimte voor groen. Dus daar zouden alle kansen voor extra groen zeer welkom zijn.
0: Als er nu iemand aan het luisteren is die denkt van ja, ik wil ook zo'n boom. Ik woon ook in een wijk waar heel veel stenen zijn. Waar kunnen ze dan nog een aanvraag doen?
1: Nou, dat kan bij ons. En daar hebben we ook een speciale link voor. Dat is bomenvoordenhaag.nl. En daar vind je alle informatie. Daar vind je ook de lijst met de 15 boomsoorten, zodat je zelf kan kiezen wat past het beste bij jou. En daar kan je je aanmelden en dan nemen we contact met je op en dan gaan we je inplannen. En de bomen die kan je dus nu aanvragen. Maar dan worden ze in het najaar worden ze dan thuis aan de deur bezorgd. En dat is zo omdat in het najaar bomen planten veel gunstiger is. Dit is niet het seizoen om bomen te planten. Dit is het seizoen om bomen aan te vragen. Dus doe dat vooral, mensen. En zeker als je in een versteende wijk woont, doe dat. Ga dan naar bomenvoordenhaag.nl. En daar kan je die boom aanvragen en alle informatie vinden die je nodig hebt.
0: En is het dan ook nog zo, want ze kunnen natuurlijk aanvragen tot 16 juli... dat wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Of als jij op 15 juli je aanvraag doet en je woont bijvoorbeeld echt in een hele versteende wijk, dat het ook nog kans...
1: Vraag sowieso aan. Op het moment dat we aan die grens komen, gaan we kijken of er nog iets meer ruimte is. Als we echt moeten kiezen, dan gaan we toch wel kijken of mensen ook in een versteende wijk wonen. Dat we daar in ieder geval zorgen dat daar de meeste bomen naartoe kunnen gaan. Maar schroom niet, twijfel niet. Als jij ruimte hebt in je eigen tuin, vraag die boom aan. Het is fantastisch. Het is ook goed voor de dieren in je tuin. Dus doe dat.
0: Nou, super. Dankjewel, Joris Wijsmuller van Duurzaam Den Haag.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:01 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Burgemeester Jan van Zanen heeft dinsdag voor het Vredespaleis het kunstwerk Meisje Justitia onthuld. Het beeld is tijdelijk geplaatst door Save the Children om aandacht te vragen voor de positie van kinderen in oorlogssituaties. Volgens de organisatie biedt het oorlogsrecht kinderen extra bescherming, maar wordt daar in de praktijk nog te weinig rekening mee gehouden. BOA's mogen jongeren sinds 1 juni vaker een waarschuwing geven of doorverwijzen naar HALT, in plaats van direct een boete uitschrijven. De gemeente verwacht dat minderjarigen hierdoor minder snel een strafblad oplopen en meer de kans krijgen om van hun fouten te leren. De komende periode worden Haagse BOA's hiervoor speciaal getraind. Een sportschool op de Binkhorst dreigt uit Den Haag te verdwijnen. Supreme Strength, gespecialiseerd in powerliften en bodybuilding, moet eind 2027 weg vanwege de aanleg van de Vlietlijn. De ondernemers hebben een nieuwe locatie gevonden, maar krijgen daarvoor voorlopig geen vergunning van de gemeente. De sportschool telt inmiddels zo'n 600 leden. De gemeente zegt mee te zoeken naar een alternatief. En dan het weer van vandaag. Vanochtend af en toe nog zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en later op de dag volgt regen. Er staat een zwakke tot matige westenwind, aan zee soms vrij krachtig. En vanmiddag wordt het ongeveer 17 graden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: hoe het is. Roxy Dekker en Ronnie Flex. Het is alweer tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week is een plaat genomineerd wat helemaal past bij de zomerse temperaturen. En ook wel een beetje bij het verliefde gevoel. Wat eerlijk is eerlijk, in de zomer vaak gewoon meer voorkomt dan in de winter. Je loopt ergens lekker op een festivalletje. Je hebt kriebels in je buik. Iedereen ziet er lekker uit. En dan hoor je dit nummer en dan kan er maar één ding gebeuren. Dat je een beetje dichterbij komt. Dit is Nio met Closer, plaat van de week.

0: Ja, bij Den Haag FM kun jij ieder weekend luisteren naar Sportsignaal. En hun houden jou helemaal op de hoogte wat er allemaal gebeurt hier zo qua sport in de stad. Nou, aankomend weekend is er nog een uitzending, maar daarna gaan ze even met een zomerstop. Want ja, in de zomer is natuurlijk ook veel minder sportwedstrijden allemaal te beleven. Maar gelukkig is er dit weekend wel nog iets op de planning. En aan de telefoon heb ik Veeron. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, laatste weekendje inderdaad voor Sportsignaal. Het was een mooi seizoen, maar het zit er toch weer op uiteindelijk aan het eind van het jaar. Dan gaan we inderdaad even een maandje, anderhalve maand even bijkomen. En het allemaal langs ons heen laten gaan wat er gedaan wordt verder.
0: Ja, dat geloof ik. Want ik denk als je eigenlijk terugkijkt naar alles wat erbij is gegaan, was het volgens mij wel heel veel hoogtepunten ook voor de stad.
1: Jawel, zeker. Als je kijkt ook naar waar we het toch een paar keer hebben gehad. We hebben een paar weken geleden natuurlijk de handballers of de rugbyers die landskampioen geworden zijn. Dat is natuurlijk een van de hoogtepunten. We hebben het handbal natuurlijk gehad. Maar ja, hoofdmoot bij ons blijft natuurlijk het voetbal. En daar is het toch wel af en toe, nou ja, zo aan het eind van het seizoen. Er zijn leuke dingen, maar er zijn ook minder leuke dingen. Scheveningen is natuurlijk gedegradeerd. Het leuke is dat ze volgend jaar tegen HVV mogen voetballen. Want die zijn weer gepromoveerd naar de vierde divisie. Dus zo heeft elke competitie natuurlijk zo zijn winnaars en zijn verliezers. En afgelopen weekend was HVV dan een van de winnaars van het seizoen. Die winnen met 2-0 van VOC en zijn gepromoveerd naar de vierde divisie. Die spelen dan, komen ze uit volgend jaar in een ploeg met Kwik, met HBS, met Scheven. Met RKVV. Ja, dat is een geweldige pool daar in de vierde divisie. Daar zullen wij ook heel veel verslag van gaan doen. Want dat belooft echt een hele mooie, leuke competitie te worden. Met bijna elk weekend een derby wel op het spel. Dus dat belooft voor volgend seizoen alvast in ieder geval een heel mooi programma te worden daar in die vierde divisie alleen al.
0: Ja, dat geloof ik gelijk.
1: Dan heb je nog de competities daaronder ook.
0: Ja, dus daar kijk je natuurlijk al helemaal naar uit. Maar ja, aankomend weekend natuurlijk, het laatste weekend. Wat staat er dan op het programma?
1: Ja, wij zijn qua sporten, noem ik het even, uitgevoetbald. Geen badminton, geen handbal meer. Het laatste weekendje is behouden aan het Haaglanden voetbaltoernooi. Haaglanden voetbal organiseert echt al een hele lange tijd een toernooi met allemaal clubs uit de regio. Daar hebben ze twee competities van gemaakt. Dus eentje voor de divisieploegen, zoals ik net zei, Scheveningen, Kwik, HBS en de eerste klasseploegen. En daaronder nog een competitie met vierde, vijfde en derde klasse pools. Ja, en die hebben morgen de finale dag. Hebben ook allemaal jeugdwedstrijden gehad het hele seizoen. Dus morgen is de finale, of zaterdag is de finale dag op het terrein van Westlandia. En dan heb je finales van jongens onder de 12, meisjes onder 13, noem maar op. Dat gaat de hele dag door, plus dan die twee hoofdfinales waar Nigel en ik verslag van gaan doen. Dus dat zijn de wedstrijden Westlandia-Duindorp. Westlandia dus een thuiswedstrijd. Op eigen terrein mogen ze die finale spelen. Ja, en die andere wedstrijd, dat gaat tussen een van de grootste Haagse derbies die er maar is eigenlijk. Die gaat tussen HBS en Kwik, de buren. Die mogen het tegen elkaar opnemen op het terrein van Westlandia. En die gaan dan strijden om de Sir Winston Cup, zoals het zo mooi heet.
0: Nou, dat is weer een super vol druk weekend. En volgens mij kijk je er zelf natuurlijk ook wel naar uit. Vooral als iemand nu aan het luisteren is en het heel zei van ik wil een wedstrijd bijwonen. Welke mag je dan absoluut niet missen dit weekend?
1: Nou ja, deze wedstrijden zijn allemaal op hetzelfde terrein van Westlandia. Dus dan zou je gewoon naar het terrein van Westlandia kunnen gaan. Daar beginnen de eerste finales volgens mij al om half acht of iets dergelijks. Het zijn al die jeugd- en pupillenwedstrijden. En nee, ja, onze wedstrijden zijn om 14:15 hebben we de finale van Duindorp dus. En om 16:45 is dan de grote finale tussen HBS en Kwik. Ja, dat is altijd een heel leuk dagje, moet ik zeggen. Gelukkig ook niet al te warm. Dus het belooft gewoon een heel mooi sportief middagje te worden dan zaterdag daar.
0: Nou, superleuk. Het is natuurlijk ook, wat we net al zeiden, de laatste uitzending voordat jullie even de zomerstop ingaan. Maar ik vind het wel leuk als wij natuurlijk volgende week nog even met elkaar bellen om dan terug te blikken op wat je allemaal gaat meemaken dit weekend.
1: Dat is helemaal goed. Dat is geen enkel probleem. Ik schuif vrolijk aan. Misschien hebben we nog wel wat Hagenezen die op het wereldkampioenschap weten te verrassen. Misschien maakt Omar Kiek nog wel een doelpuntje. Je weet het niet. Wat doet Dick Advocaat? Kunnen we het ook even kort over hebben. Er blijft natuurlijk ook een Haagse trots die Den Haag vertegenwoordigt daar op het wereldkampioenschap volgen. Vanaf vanavond eigenlijk.
0: Ja, precies. Nou, top. Dan schuif ik
1: nog wel even aan.
0: Hebben wij dat even lekker met elkaar afgesproken. En voor dit weekend natuurlijk veel plezier. En voor iedereen thuis. Jullie kunnen het natuurlijk gewoon volgen bij Den Haag FM. En als jij zoiets hebt van wil daar naartoe gaan is lastig. Dan moet je gewoon lekker intunen. Hey, dankjewel Vieron van Sportsignaal.
1: Yes, graag gedaan. Hoi hoi.
0: Ik heb een nieuw nummer voor jullie klaarstaan. Drop Dead van Olivia Rodrigo.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Dit is
0: Den Haag FM.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Het is een jaarlijks debat waarvoor Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het er in Brussel aan toe gaat. Een van hen is Dirk Gotink van NSC.
8: We moeten meer op onze eigen benen staan. We hebben alle vrienden nodig die we hebben... om ons, in ieder geval onze waarden en de manier waarop wij willen samenleven te beschermen. We moeten zorgen dat we onze eigen boontjes meer gaan doppen. En dat betekent dus meer defensie en een sterkere economie.
7: Europarlementariër Gotink was dat, van NSC dus. Die partij zit niet meer in de Tweede Kamer, maar nog wel in het Europees Parlement. Aan de orde vanmiddag komen onder meer de strategische koers van Nederland en de hervormingen van de EU. Gemeente Wassenaar gaat zich inzetten om het Bronnevo ziekenhuis te behouden. Dat staat in het akkoord dat de nieuwe Wassenaarse coalitie van D66, VVD en lokaal Wassenaar heeft gesloten. Tadé schrijft erover vanmorgen. Bronnevo dreigt in 2030 te moeten sluiten. De Wassenaarse steun is opvallend, want het ziekenhuis staat in de Haagse wijk Benoordenhout. Veel Wassenaarders gaan erheen. Een petitie om Bronnevo open te houden is al 7500 keer getekend. De gemeente Den Haag schaarde zich eerder al achter het verzet tegen de sluiting van het ziekenhuis. Leden van het Koninklijk Huis zijn er patiënt en de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Bronnevo geboren. Het is een van de drie ziekenhuizen van het HMC. De ziekenhuiskoepel gaat de zorg concentreren in de andere twee ziekenhuizen, Westeinde en Antoniushoven. In die twee vestigingen komen nieuwe operatiekamers en meer bedden op intensive care. Ongeveer 182.000 scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Als dat zo is, kan de vlag uit, met daaraan de schooltas natuurlijk. Wie niet geslaagd is, kan in de meeste gevallen binnenkort herexamen doen. Pas in het najaar wordt precies bekend hoeveel geslaagden er dit schooljaar waren. Het weer nog. Eerst wat zon, vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. En de middagtemperatuur een graad of 17. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. Zaterdag is er geregeld zon. Het blijft dan op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: ochtendshow. Woehoe. Met Sanji.
1: Het laatste uurtje van de ochtendshow is alweer aangebroken. Het is 8:07. En ook dit uur heb ik weer te gekke gasten voor je klaarstaan. Op dit moment zit al iemand bij mij aan tafel. Het gaat over cultuur, het gaat over Den Haag. En ben jij benieuwd wat het dan precies is? Dan moet je zeker even blijven luisteren. Is it love, Lorraine?

0: Den Haag barst van het creatieve talent. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat makers, artiesten en cultuurorganisaties elkaar ook echt ontmoeten? Nou, op 18 juni vindt de 8e editie van het Haags Cultuurcafé plaats. Ja, daar kunnen al deze mensen elkaar dus ontmoeten en met elkaar in contact komen. En ja, cultuurschakel is natuurlijk de grote kracht hierachter. Ja, op dit moment heb ik Sushil bij mij in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sanji.
0: Goedemorgen. Nou, voordat we het gaan kletsen over wat is nou Haags Cultuurcafé helemaal, kan je me even vertellen, wat is eigenlijk Cultuurschakel?
1: Nou, Cultuurschakel. Ja, wij zijn een organisatie die eigenlijk ervoor moet zorgen dat cultuur in de stad in leven gehouden wordt. Hè, en dat het actief wordt beleefd. En daar proberen wij zo goed als kan de beoefenaars van de stad te ondersteunen.
0: Dus eigenlijk zijn jullie letterlijk de schakel tussen alle culturen hier, of culturele aanbod in de stad.
1: Juist, en dat doen we met een stukje onderwijs richting de scholen. We doen dat met een stukje in de vrije tijd. En we hebben ook een financiële ondersteuning voor mensen die leuke projecten hebben. Dus ja, kortom, we proberen zo goed als kan iedereen te bedienen.
0: Ja, mooi ook dat jullie op alle facetten eigenlijk letten. Ja. Nou, nu hebben jullie ook het Haags Cultuurcafé. De 8e editie komt er al aan. En jullie werken dan altijd samen met een cultuuraanbieder. Met wie hebben jullie dit keer de hand in één geslagen?
1: Dit keer gaan we de samenwerking, een collaboration met het Cultuurcafé doen met Creative Mornings. Creative Mornings is een wereldwijde organisatie die van New York, Milaan, Londen, tegenwoordig ook in Den Haag zitten. En het idee is eigenlijk dat dat je een vrijdagochtend ontbijtje kan nuttigen in het bijzijn van allerlei creatives en mensen uit de creatieve sector. En vaak wordt er dan één key spreker uitgenodigd, een creative die iets vertelt over zijn of haar eigen ervaring en mensen probeert te motiveren. Dus een soort ochtendmotivatie één keer in de maand.
0: Ja, wat fijn en wat goed dat de ochtend dan zo start. En is er dan een bepaald thema ook per editie eraan gekoppeld?
1: Nee hoor, in principe het enige wat wij op het Haagse Cultuurcafé organiseren is een zeepkist. En dat houdt in dat mensen zich vooraf kunnen opgeven. En als ze iets te melden hebben aan het Haagse veld, of iets willen laten horen, of iets een oproep willen doen, dan krijgen ze een paar minuten op de zeepkist. En dat is heel uiteenlopend, van spoken word, poëzie, tot aan een nieuw liedje, tot gewoon aan een oproep van joh, wij zijn een theaterschool en wij zoeken een nieuwe regisseur. Noem het maar op, het is echt, het gaat heel breed, het gaat alle kanten op.
0: Ja, en hoe kom je dan op het idee de zeepkist? Want dat klinkt heel leuk. Eigenlijk, als ik het zo hoor, een beetje een soort lift sollicitatie of gesprek wat je dan kan doen. Maar ik vind de zeepkist klinkt wel heel leuk.
1: Ja, het is een beetje van oudsher dat je op de zeepkist ging staan op de barricade. En een beetje en zo is het idee ontstaan van we geven mensen even een mini-podium.
0: Ja. Ja, Den Haag heeft natuurlijk superveel creatievelingen. Heb je het idee dat jullie alle creatievelingen al bereikt hebben?
1: Nee, absoluut niet. Er is nog zoveel in de stad wat er gebeurt. En, maar dit is wel een leuke opzet. En er zijn ook meerdere instanties en organisaties die vergelijkbare dingen organiseren. Dus dat is alleen maar goed. Hè? Dat het steeds meer zichtbaar moet worden in de stad. Dat er hier echt heel veel gebeurt in Den Haag.
0: Ja. Ja, nou, ik moet ook eerlijk toegeven, ik ben zelf wel bewust ook natuurlijk wat er allemaal speelt in de stad. Maar eigenlijk pas hier in de ochtend kom ik erachter dat er onwijs veel is wat hier allemaal plaatsvindt. Ja. Zijn er ook mensen die zoiets hebben die nu aan het luisteren zijn, die denken van ik ben zelf ook heel creatief, ik ben ondernemer. Kunnen ze gewoon naar binnen wandelen of moet je ervoor aanmelden?
1: Jij moet je wel van tevoren even aanmelden, maar dat is heel makkelijk. Gewoon via onze website cultuurschakel.nl. In de agenda kijk je even naar Cultuurcafé en daar meld je je even aan. That's it. Het kost niks. En het eerste drankje is van Cultuurschakel. Hoe leuk is dat? Het is een cultuurcafé. En het idee is eigenlijk om te netwerken. Om discipline doorbroken. Verschillende mensen uit verschillende disciplines te ontmoeten. Want normaal gesproken kom je alleen maar mensen uit je eigen discipline tegen.
0: Ja.
1: Uit de danswereld of uit de muziek. En nu is het juist heel leuk dat er een soort van een kruisbestuiving is. Dat je echt uit verschillende disciplines mensen ontmoet en daar weer nieuwe leuke dingen uit kunnen ontstaan.
0: Ja, want heb je, als je terugkijkt op alle andere edities, zijn er al dingen ontstaan waarvan je denkt van ja, dit is toch wel eigenlijk ontstaan doordat het Haagse Cultuurcafé er is.
1: Ja, zeker, zeker. Er zijn echt leuke samenwerkingen ontstaan tussen een groep muzikanten en een theatergroep die elkaar gevonden hebben. Wat ook een heel leuk voorbeeld is, is dat een theatergroep op zoek was naar een regisseur. En een oproepje op de zeepkist deed. En toevallig zat er een regisseur in de zaal.
0: Ja.
1: Nou, hoe leuk is dat?
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft valt het eigenlijk ook wel samen met de speerpunten van Cultuurschakel. Wij hebben als belangrijke speerpunten dat we er zijn voor de stad op het gebied van kennisdeling, op het gebied van kansengelijkheid. Je probeert iedereen podium te geven. Je probeert kennis te delen. Je probeert te verbinden. En dat komt allemaal een beetje samen in het Haagse Cultuurcafé.
0: Ja, dus in plaats van de vrijdagmiddagborrel ergens met iemand anders, is dit dan lekker het ontbijten, starten met elkaar?
1: Nee, dat is Creative Mornings.
0: Ja.
1: Maar het Cultuurcafé is in de avond.
0: Is toch in de avond, ja.
1: Ja. En die vindt dus nu plaats op 18 juni, volgende week donderdagavond, in de Praal, bierbrouwerij De Praal. Esperantoplein hier in Den Haag. Ik denk dat de meesten de Praal wel kennen. En dat is een hartstikke leuke plek om te connecten.
0: Ja, perfect. Nou, ik zeg zo, meld je nog aan als je zelf ook lekker creatief bezig bent of dat je nieuwsgierig bent. En dank je wel.
1: Ja, en ik wil jou en de mensen van Den Haag FM ook uitnodigen. Jullie zijn van harte welkom om even te connecten, even te socializen, even te... de luisteraars, als je volgende week donderdagavond denkt van nou, ik wil toch wel een beetje wat culturele, creatieve mensen om me heen. Ik wil het gewoon leuk hebben. Kom dan vooral even, meld je aan.
0: Ja, meld je aan. Nou, dankjewel Soucile van Cultuurschakel. Dus volgende week heb je het Haags Cultuurcafé. En daar kan jij dus nu nog voor aanmelden. Doe dat. Het is geheel gratis.

0: somebody else. Save My Love. Hier zo bij de ochtendshow met Sanji. Ja, en inmiddels is bij mij aangeschoven niemand minder dan Maxime Kok, ons politiek verslaggever. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, ik heb eigenlijk allereerst al gelijk een brandende vraag voor jou. Ja, misschien heb jij hier helemaal ook geen antwoord op, dat weet ik niet. Maar vanochtend liep ik hier over het spui.
1: Ja.
0: En toen viel mij iets op. Er slapen eigenlijk altijd mensen hier zo die dakloos zijn op het spui. Maar nu zijn er een paar voor de ingang van het gemeentehuis. Met ook borden.
1: Ja.
0: Meer plekken voor asielzoekers. Ze hebben het ook over de spreidingswet. Zag ik op die kleine bordjes staan.
1: Ja.
0: Kan jij hier wat over vertellen? Of was het aangekondigd? Is het eigenlijk...
1: Het is niet aangekondigd,
0: nee.
1: Ik kan hier wel meer over vertellen. Want ik was hier gisteravond ook. Toen ging het over een debat over de Zeezwaluwstraat. Sociale huurwoningen die weg moeten, waarbij de bewoners dat niet willen. En toen liep ik om een uurtje of 11:30, 12 naar buiten toe. En toen lagen ze er ook al. En het is een actie eigenlijk tegen hoe het asielsysteem in Nederland nu werkt. Eigenlijk een beetje met de strekking in Ter Apel moeten ze op straat slapen. Dus dan doen wij dat hier ook. Dat doen ze niet alleen hier, maar ook in andere steden in Nederland. Ik heb ze dus gisteravond gesproken en zojuist weer. Want toen waren ze nog steeds.
0: Ja, precies. Ja, dus ze hebben eigenlijk hier zelf ook dus heel de nacht gewoon doorgebracht.
1: Ja, dat was hun hele plan. Eerst was nog de vraag of ze misschien moesten verhuizen naar het Spuiplein, een stukje verderop. Maar uiteindelijk mochten ze toch wel buiten bij het stadhuis blijven liggen, ja.
0: Ja, en jij hebt hun dus gesproken. Hebben ze verder nog iets losgelaten of iets gedeeld?
1: Nee, dat is eigenlijk een beetje een strek. En zoals je inderdaad ook aan de borden ziet, het gaat echt tegen hoe Nederland omgaat met asielzoekers. Niet alleen buiten laten slapen, maar ook met de spreidingswet. Ook met hoe er in steden wordt gereageerd op het aantal opvangplekken. Dat soort zaken. En ja, dan is het een protest om dan inderdaad net zoals in Ter Apel een avond buiten te slapen.
0: Ja, en jij weet niet of er nog meer mensen misschien gaan aansluiten erbij?
1: Want het is echt een soort van protest door de avond heen. Sterker nog, om 10:00 moeten ze weg. Dus ze zitten er nog een half uurtje ongeveer.
0: Oh ja, en dan zijn ze weer weg. Ja. Los van dat hun daar zitten... Politiek, hoe gaat het verder in de politiek?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er zit natuurlijk nog steeds die formatie in. Die is nu weer opgestart ondertussen een paar weken. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK daarbij. Dat loopt. En dan eigenlijk daarbij is, als je niks hoort, dan gaat het meestal wel goed. In ieder geval, dat moet je hopen, want dit is al de derde poging. De andere twee pogingen zijn gestrand. Nu ook wel echt definitief, merkte na het debat van vorige week. Toen zat ik hier vanochtend nog. Maar die middag liep het helemaal uit de hand. Met ook bijvoorbeeld de bijdrage van D66. Dus ja, nu die formatie gaat weer door. En ondertussen die gemeenteraad ook. Dus vandaag hebben ze het over toch een van de favoriete onderwerpen van de Haagse politiek. Parkeren.
0: Ja. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Ja.
1: Van alles, want in elke wijk speelt weer zijn eigen problemen met parkeren. Of het betaald parkeren is, of het parkeermetingen zijn. Zijn het autovrakken in het ZKD? Is het de poetregeling hier in het centrum en in de Vogelwijk? Ja, elke wijk heeft zijn eigen parkeerproblemen.
0: Ja, dat is misschien een rare vraag, maar heb jij zelf een auto?
1: Ik heb zelf een auto, ja.
0: En kom je ook tegen parkeerproblemen aan hier zo?
1: Nee, ik zelf toch weer niet. Ja, dat is heel toevallig. Ja. Ik woon zelf hier ook in het centrum. En ik heb eigenlijk nooit moeite met parkeren. Nee, het maximale wat ik nog wel eens heb, is dat je toch wel één straatje of twee straatjes verder. Maar ja, ik heb ook zoiets, als je in zo'n grote stad woont, en zeker in het centrum, vind ik het niet heel raar dat ik misschien mijn auto één of twee straten verder parkeer. Fijn is een ander verhaal. Meestal in de ochtend, dan zet ik hem weer terug. Ik gebruik mijn auto namelijk ook niet voor werk. Maar dat is wel het pluspunt, dat ik mijn auto niet voor werk hoef te gebruiken. Er zijn genoeg mensen die wel met hun auto echt naar werk toe moeten, elke dag. En elke dag ook weer in dat verkeer vaststaan. Want in Den Haag sta je meestal wel vast in het verkeer. Denk ook bijvoorbeeld aan de werkzaamheden op het Rijswijksplein. Daarin is het toch wel een pluspuntje dat ik mijn auto meestal eigenlijk alleen een beetje in de avond en in de weekenden gebruik.
0: Ja, precies.
1: Kom jij met de auto naar Den Haag toe?
0: Ja. Ja.
1: Zet je hem dan hier in het centrum neer?
0: Ja, ik zet hem in de garage. Daar heb ik een abonnement maar opgenomen. Ja.
1: En is het een beetje te doen om A, naar Den Haag te komen en een B, om hier te parkeren?
0: Dat is eigenlijk best wel goed te doen, omdat ik rij op best wel gunstige tijden. Want heel eerlijk, om 6:00 ochtends rijdt er nog niet echt iemand op de weg.
1: Ja.
0: Dus dat scheelt. En meestal als ik wegga, dan is het na 10:00 natuurlijk. Dus dan heb je net gunstige tijden. Want heel eerlijk, om 6:00 ochtends rijdt er nog niet echt iemand op de weg.
1: Ja.
0: Dus dat scheelt. En meestal als ik wegga, ja, dan is het ja, na 10 natuurlijk. Dus dan heb je net na de spits zit je dus.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:55 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Burgemeester Jan van Zanen heeft dinsdag voor het Vredespaleis het kunstwerk Meisje Justitia onthuld. Het beeld is tijdelijk geplaatst door Save the Children om aandacht te vragen voor de positie van kinderen in oorlogssituaties. Volgens de organisatie biedt het oorlogsrecht kinderen extra bescherming, maar wordt daar in de praktijk nog te weinig rekening mee gehouden. BOA's mogen jongeren sinds 1 juni vaker een waarschuwing geven of doorverwijzen naar HALT, in plaats van direct een boete uitschrijven. De gemeente verwacht dat minderjarigen hierdoor minder snel een strafblad oplopen en meer de kans krijgen om van hun fouten te leren. De komende periode worden Haagse BOA's hiervoor speciaal getraind. Een sportschool op de Binkhorst dreigt uit Den Haag te verdwijnen. Supreme Strength, gespecialiseerd in powerliften en bodybuilding, moet eind 2027 weg vanwege de aanleg van de Vlietlijn. De ondernemers hebben een nieuwe locatie gevonden, maar krijgen daarvoor voorlopig geen vergunning van de gemeente. De sportschool telt inmiddels zo'n 600 leden. De gemeente zegt mee te zoeken naar een alternatief. En het weer van vandaag, vanochtend af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en later op de dag volgt regen. Er staat een zwakke tot matige westenwind, aan zee soms vrij krachtig. Vanmiddag wordt het ongeveer 17 graden.

0: De Haagse Spotlight.
1: En er is nieuwe muziek van Haagse bodem. De Haagse rapper Hermes Borsellini is terug met zijn nieuwste release Reboot Freestyle 3. Ja, en dat nummer komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want achter de schermen is er heel veel gebeurd. Daar gaan we zo meteen ook met elkaar over babbelen. Maar allereerst, goedemorgen Wars.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hoe is het zo? Want je bent net ook weer terug, want je bent op vakantie geweest.
2: Ja, klopt. Gaat goed, gaat goed.
1: Ja, hè? Ja. Ja, hoe was je vakantie?
2: Heerlijk. Echt, dat ja. Was een goede vakantie. Heeft me goed gedaan. Prachtige dingen gezien. Leuke familie weer leren kennen. Na heel lange tijd ben ik weer teruggegaan naar de roots, naar de motherland. Dus ja. Dat is fantastisch.
1: Ja, je straalt het ook helemaal uit. En ik zag ook al dingen voorbij komen. Dat je ook allemaal dingen bent overkomen daar. Waaronder dat je bijvoorbeeld ook bent gestopt met smoken.
2: Ja, ja, ja, klopt, klopt.
1: Ja, was het een grote stap voor jou?
2: Ja, het was eigenlijk gewoon cold turkey, man. Vanaf dag 1 was het gelijk stoppen. Was wel even wennen, man. Want ik was eigenlijk echt een smoker. Dus ik ben mezelf 100 keer tegengekomen. Nachtmerries. Alles wat erbij kon kijken heb ik gewoon meegemaakt. Maar het heeft me goed gedaan, man. Ik heb gezien wie ik kan worden en wie ik wil zijn nu. Dus daar ga ik nu naartoe.
1: Ja, ik heb daar alleen maar heel veel respect voor. En ook gewoon dat je het in 1 keer zo hebt gedaan. En daarnaast heb ik ook voorbij zien komen dat je bijvoorbeeld een angst als hoogtevrees hebt overwonnen.
2: Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Dat is iets wat me al jaren gewoon eigenlijk heel mijn leven al een beetje achtervocht. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt en ik ben toen van een stijger gevallen. En sindsdien had ik hoogtevrees.
1: Ja.
2: En dit keer heb ik het overwonnen door middel van ook stoppen met smoken. Ik had een bezigheid nodig. Ik zag daar allemaal bergen en ik ben die gaan gewoon beklimmen, man. Vanaf de ochtend 7 uur was ik wakker en ik ging elke berg gewoon af en trotseren en elke keer een stukje hoger. En toen zag ik van, ik heb die angst niet meer, man. En dacht ik van, het is klaar, man.
1: Dus eigenlijk buiten dat het vakantie was het eigenlijk ook een soort nieuwe ontpopping van misschien een nieuwe fase in je leven?
2: Zeker, mentale reis, mezelf tegenkomen, persoonlijke ontwikkeling. En heeft me echt goed gedaan, man.
1: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen hier ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Want hoe lang ben je uiteindelijk op vakantie geweest?
2: Ik ben 2,5 week weg geweest. En het voelde eigenlijk langer.
1: Ja, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja, je straalt ook lekker heel veel rust uit.
2: Thanks.
1: Is dat ook iets wat je nu mee gaat nemen naar nog nieuwere muziek die er allemaal aankomt? Wat je hebt meegemaakt?
2: Ik denk in de beslissingen die ik ga maken in de toekomst, in mijn muziek en in het leven zelf. Dat meer, ja.
1: Ja, en waar moet ik dan aan denken?
2: Ik ben nu meer gefocust. Ik ben wat scherper. Ik ben wat helderder in mijn hoofd. Dus beslissingen die ik nu maak, die zijn wel toch wat realistischer dan voorheen.
1: Oké, nice. Dus, ik ben benieuwd welke kant het natuurlijk allemaal opgaat.
2: Ja.
1: Er is ook natuurlijk een nieuw nummer uit, Reboot Freestyle 3.
2: Absoluut.
1: Ja, kan je daar wat over vertellen?
2: Tuurlijk, het is een vervolg van de reboot sessies die ik heb gedaan. Ik heb 1 uitgebracht in 2025. En 2 heb ik begin dit jaar, als het goed is. En dit is dan deel 3. En deel 2 heb ik opgenomen in zo'n Haagse tram. Ik weet niet, je hebt er voorbij zien komen.
1: Ja, sowieso. Ja,
2: toch?
1: Ja, ja, ja.
2: En deze heb ik ook een stuk in de Haagse tram opgenomen. En deels buiten. Samen met drone-pilot Malik. Komt ook uit Den Haag. Is een hele toffe gozer. Hij kan heel gekke dronebeelden maken. En we hebben echt een mooie video van gemaakt. Dus dit is het vervolg van de reboot-sessies. En Oompie staat er ook op. Sowieso. Mijn guy. Ik heb hem gevraagd om een goede bars te spitten. En hij heeft geleverd, man. Dus we hebben een krachtige track van gemaakt. En Reboot Freestyle 3 is een feit, man.
1: Ja, super dik. En wat altijd zo tof is, jij represent Den Haag echt altijd. Is het niet in je videoclips, dan is het ook wel nu gewoon in je outfit met Den Haag op je pet. De vest die je aan hebt.
2: Ja, toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik ben een jongen van de stad, man. Ik vind het belangrijk om een stad te representen. Want buitenstaanders kijken toch wel een beetje met een scheef oog vaak naar Den Haag. Het loopt achter, bla bla, het heeft niks. Maar er is hier voldoende te doen. En er is hier voldoende talenten die nog gezien en gehoord moeten worden. En ja, ik voel me wel als die guy die zeg maar de stad weer op een nieuwe plek moet gaan zetten, man.
1: Ja, en heel eerlijk, ik denk dat we in Den Haag eigenlijk gewoon alles hebben.
2: We hebben hier alles, man. Maar het wordt nog niet goed belicht. En dat is een beetje wat het tegenhoudt, snap je?
1: Dat is het. Ja, we gaan zo meteen ook naar het nummer luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk wel weten, wat betekent Den Haag nou voor jou in 1 zin?
2: In 1 zin, wat Den Haag voor mij betekent?
1: Als het 1 zit lastig is, mag je uitwijken naar 2.
2: Even kijken. Thuiskomen, man.
1: Bam.
2: Thuiskomen. Zeker. thuiskomen. Ik ben net thuis. Ik voel me thuis. Den Haag is de stad waar ik thuis hoor.
1: Kijk, ik ga daar 100% mee akkoord. En ik denk, met daarmee ga ik ook gewoon lekker jouw nummer instarten. Dit is dus de nieuwste van Hermes Borsellini en Oompie. Reboot Freestyle 3.
3: CD's, is that you, baby?
2: Scare him, man. Reboot. Reboot Freestyle. Part 3. Lange adem, man. Let's get him.

Ja, lekker hoor. Ik krijg wel een beetje zin om te dansen en te chansen als ik dat nummertje hoor. En daar heb ik natuurlijk wel wat energie voor nodig. En daarom is nu eigenlijk het moment aangebroken, want het is tijd voor

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Breng me de cafeïne, nee hoor.
0: Breng me de cafeïne, de heroïne en de cocaïne. Nee, zeker niet. Dat doen we allemaal in de vorm van muziek en lekkere opzwepende tempotjes. En positieve verhalen. Want dat is waar wij voor staan.
1: Ja, positiviteit.
0: Ja, af en toe moet ik mezelf echt even bij de lurven pakken om te zorgen dat ik weet wat ik wil. Ja. Want soms laat ik me dus ook wel eens door de mainstream media meeslepen in andere gevoelens. En dan zeg ik, kom op, Jess.
1: Dit ben ik niet. Positief.
0: Weet je wel, die andere kanalen die zetten al alles wat er fout gaat in de wereld in het zonnetje. Maar wij zetten alles wat goed gaat in het zonnetje. En dat is nou precies waarvoor je lekker bij Sanji en mij moet zijn. Ja,
1: precies.
0: Toch? Dat is het.
1: 100%.
0: En af en toe mag je best een beetje klagen en mopperen. En als je dan maar weer jezelf oppakt.
1: En door.
0: En concentreert op al het mooie in de wereld. Want er zijn veel meer leuke, mooie, lieve mensen dan stomme.
1: Ja. Ja, vind ik ook, ja.
0: Nou,
1: ik dacht van lekker focussen op het positieve.
0: Even een pep talkje was dat.
1: Ja, had ik ook even nodig zo.
0: Ja, had jij het ook nodig? Hij was misschien ook voor ons samen.
1: Ik wou zeggen, ook voor jezelf, hè? Ja.
0: Oh, ja. Soms doen we dat zo, hè?
1: Ja, wat ga je vandaag doen?
0: Wat ga ik vandaag doen? Ja, nou, dat is leuk. Zondag is er het Op Uit Festival. En dat is voor kinderen met een ooievaarspas. Hè? In Rotterdam hebben we bijvoorbeeld de Rotterdampas. Dat is zoiets hetzelfde. De ooievaarspas is natuurlijk voor mensen die onder een bepaald niveau verdienen en te besteden hebben. Maar zodat die kinderen eigenlijk dezelfde kansen hebben op sport, op leuke dingen doen, als de kinderen waarvan de ouders, nou ja, boven die grenzen verdienen. En dit Op Uit Festival, dat is dus speciaal voor alle kinderen die een ooievaarspas hebben. En precies hoor je dat natuurlijk straks. Maar het entertainment is gratis. Ik geloof dat een kaartje 1 euro kost. En dan zijn de consumpties ook heel goed geprijsd. Maar zodat je echt een ervaring van een festival kan hebben. Maar ja, wel dus voor allemaal kinderen die dat normaal niet kunnen betalen. En het leuke is, ik mag presenteren op het podium.
1: Wat leuk!
0: Ja, dus het is ook een beetje een werkbespreking waar iedereen aan mee kan luisteren. Dan ben ik ook weer even helemaal goed op de hoogte. Dus als mensen zondag die nu luisteren zondag bij zijn, dan zien we elkaar. Wat hebben we dan nog meer? Ja, we gaan het ook eventjes hebben over alvast Ketty Kotti. Dat is natuurlijk 30 juni, 1 juli. Maar net als dat we dat in Den Haag gewend zijn met de vrouwendagen en de vrijheidsweken. We doen alles langer in Den Haag.
1: Ja.
0: En ook voor Ketty Kotti heb je zeg maar een aanloop naar het hoogtepunt. Dus we gaan even die agenda doornemen. Want dat is wel even leuk om te weten van wat is er dan allemaal in de aanloop daar naartoe te doen in de stad. Nou, dan hebben we ook nog het filmhuis. Die gaat de agenda doornemen. Ik gok dat daar ook wel. Nou ja, ik heb mijn armbandje om. Het is International Pride Month. Dus ik heb mijn regenboogarmbandje om. Dus ik denk dat bij het filmhuis misschien een programmering gemengd staat tussen Pride en Ketty Kotti. Nou ja, en basically gaat het over mensenrechten. En dat we allemaal natuurlijk recht hebben op hetzelfde fijne leven. Rick Jellissen die heeft weer een talent uitgezocht om in de spotlight te zetten. En in Jessica's Bank Kerkas hebben we Dennis. Dus genoeg show.
1: Genoeg.
0: Kijk even naar de klok. Ja, ik kan ook nog de F naar N11 vertellen, denk ik, hè?
1: Ja, dat lukt nog.
0: Ja, ik vervloek mezelf af en toe met de E. Maar Imagine Dragons, die is dan weer helemaal kicken. Dus ik heb Believer en Demons in de aanbieding. Daar mag uit gekozen worden.
1: Ja, ik moet daar nog even over nadenken ook.
0: Echt?
1: Ja!
0: Ben jij daar baan baan?
1: Dit weet ik het gelijk, maar bij deze moet ik even nadenken.
0: Oké, nou, ik ga straks natuurlijk nog de fragmentjes laten horen. Dat doe ik vlak voor 11 nog een keer. Als je maar zorgt dat je voor 11 uur gestemd hebt. Want anders telt je stem niet mee.
1: Nee, ik zorg dat ik voor 11 heb gestemd. Dus ik ga nog even het laten sudderen.
0: Oh ja.
1: En dan doe ik zo meteen. Ik gooi een Jessica. Ik ga net voor 11 even stemmen.
0: Even je gevoel volgen. Lekker intuïtief.
1: Even mijn gevoel. Ja, precies.
0: Dat is het belangrijkste wat we kunnen doen. Luister naar ons gevoel, want die heeft het vaak wel bij het juiste eind.
1: Ja, zo is dat.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Het is een jaarlijks debat waarvoor Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het er in Brussel aan toe gaat. Een van hen is Dirk Gotink van NSC.
7: We moeten meer op onze eigen benen staan. We hebben alle vrienden nodig die we hebben... om ons, nou in ieder geval onze waarden en de manier waarop wij willen samenleven te beschermen. We moeten zorgen dat we onze eigen boontjes meer gaan doppen. En dat betekent dus meer defensie en een sterkere economie.
6: Europarlementariër Gotink was dat, van NSC dus. Die partij zit niet meer in de Tweede Kamer, maar nog wel in het Europees Parlement. Aan de orde vanmiddag komen onder meer de strategische koers van Nederland en de hervormingen van de EU. Gemeente Wassenaar gaat zich inzetten om het Bronnevo ziekenhuis te behouden. Dat staat in het akkoord dat de nieuwe Wassenaarse coalitie van D66, VVD en lokaal Wassenaar heeft gesloten. AD schrijft erover vanmorgen. Bronnevo dreigt in 2030 te moeten sluiten. De Wassenaarse steun is opvallend, want het ziekenhuis staat in de Haagse wijk Benoordenhout. Veel Wassenaarders gaan erheen. Een petitie om Bronnevo open te houden is al 7500 keer getekend. De gemeente Den Haag schaarde zich eerder al achter het verzet tegen de sluiting van het ziekenhuis. Leden van het Koninklijk Huis zijn er patiënt en de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Bronnevo geboren. Het is een van de drie ziekenhuizen van het HMC. Ziekenhuiskoepel gaat de zorg concentreren in de andere twee ziekenhuizen, Westeinde en Antoniushoven. In die twee vestigingen komen nieuwe operatiekamers en meer bedden op intensive care. Ongeveer 182.000 scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Als dat zo is, kan de vlag uit, met daaraan de schooltas natuurlijk. Wie niet geslaagd is, kan in de meeste gevallen binnenkort herexamen doen. Pas in het najaar wordt precies bekend hoeveel geslaagden er dit schooljaar waren. Het weer nog. Eerst wat zon, vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. En de middagtemperatuur een graad of 17. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. Zaterdag is er geregeld zon. Het blijft dan op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
10: Haags. Dit uur trappen we af met Kensington met Stay. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Waar is mijn leuke achtergrondmuziekje dan? Nou, die gaan we nog eventjes doen hoor. Komt-ie. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11 minuten over 10 op deze donderdag 11 juni. We gaan het zo meteen hebben over het Op Uit Festival, wat deze zondag in Den Haag gaat plaatsvinden voor alle ooievaarspashouders. Wat er precies allemaal te doen is, dat hoor je natuurlijk zo meteen. We gaan ook nog eventjes bellen met Raisa. En dan nemen we de Kitty Kotti agenda van deze maand in Den Haag door. Want er is natuurlijk niet alleen maar feest op de 30ste en de 1ste juli. Maar in Den Haag maken wij graag een langere periode rondom een feest heen. En Kitty Kotti is niet anders dan al die andere feesten. Dus dat zometeen. Maar eerst...
0: Even na 11.

Ja, nou, hij heeft, mijn computer die startte in één keer opnieuw op. En toen gooide hij alle geluidjes door elkaar. Maar de FNA11, jij kan gaan stemmen op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. De fragmentjes, die heb je al gehoord. Ze zijn allebei van Imagine Dragon. We zitten natuurlijk in het artiesten ABC. Deze week is de letter I aan de beurt. We hebben Ilse de Lange al gehad. Isis, de hardrockband. En Iris de Hond gisteren. Vandaag Imagine Dragons met Believer en Demons. Ik ben heel erg benieuwd welke plaat de meeste stemmen krijgt. En die ga ik natuurlijk even naar 11 draaien. En nu heb ik een lekker plaatje van The Wanted. Walks Like Rihanna.

Ja, we hebben even een belangrijke mededeling. Het is namelijk zo dat een van onze collega's, onze politiek verslaggever Maxime Kok, die is jarig vandaag. Jawel, die is jarig. En nou heeft zijn moeder geappt in de, nou ja, in de WhatsApp. Hè. Jij kan ook WhatsAppen, 070-307-8899. Doe even een gezellig liedje voor Maxime. Nou, dan denk ik aan deze.

0: Hipp och dipp dipp! Hurra! Hipp och dipp dipp!
1: Hurra!
0: Gefeliciteerd vanaf hier. En natuurlijk ook Margot, gefeliciteerd met je zoon. Want ja, vandaag is natuurlijk ook jouw anniversary als moeder. Nou, en dan is dit de weekend. Can't feel my face.

0: The Weeknd en felicitaties voor onze collega Maxime Kok.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie zitten Chantal en Jessica. Ja, zeg maar nee, dan krijg je er twee. We gaan het hebben op het Op-Uit Festival. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. En ontzettend leuk dat het Op-Uit Festival wordt georganiseerd. Nou hebben jullie net al even zitten tellen van de hoeveelste keer het zou worden. Waar zijn we op uitgekomen ongeveer?
3: Nou, voor corona weet ik het niet zeker hoeveel aantal keren het heeft plaatsgevonden, maar wel vaak. En na coronatijd hebben eigenlijk vanaf 2023 wordt dit de vierde keer.
0: De vierde keer, ja. Ja. Dus vierde keer het Op-Uit Festival. En als men zou, als je dat even kort en krachtig wil uitleggen, wat is het Op-Uit Festival? Wat zeg je dan?
3: Nou, het Op-Uit Festival is eigenlijk voor alle ooievaarspashouders in Den Haag, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk.
0: Ja.
3: Maar iedereen is natuurlijk welkom. Het is natuurlijk gratis. En eigenlijk het doel van het festival...
0: Je hoeft dus niet je ooievaarspas te laten zien?
3: Nee.
0: Oké. Okay.
3: Nee. Daar komen we straks nog even op terug.
0: Ja.
3: Er zit wel een voorwaarde bij als je nog iets extra wilt als ooievaarspashouder. Maar daar komen we straks op terug. Maar het doel eigenlijk van het festival is om te laten zien wat je met die pas kan doen op het gebied van cultuur en sport.
0: Ja.
3: Want we werken natuurlijk met heel veel partners samen. Die een deel van het aanbod aanbiedt of volledig aanbiedt.
0: Ja.
3: Waar je met korting naartoe kan. En om die mensen echt te prikkelen van fysiek. Van kijk, wat kan je doen met die pas? Is er wat voor je? Dan kan je gelijk informatie vragen bij de partner die op dat moment aanwezig is. Maar ook tegelijkertijd om de ooievaarspashouders een keertje een festivalbeleving mee te geven.
0: Ja, precies. Want een festival kost natuurlijk altijd klauwen met geld.
3: Ja.
0: En je hebt die ooievaarspas niet voor niks. Dat heb je om inderdaad als kind dezelfde kansen te krijgen als andere kinderen. Maar dan binnen een kleiner budget. Want wat voor soorten partners hebben jullie allemaal van de ooievaarspas?
3: Ja, dat verschilt heel erg. We hebben echt kleine bridgeverenigingen tot aan een Haagse bioscoop die bij ons is aangesloten. Maar we hebben ook theaters, musea, diverse sportverenigingen.
0: Ja, zwemles, dansles,
3: ja,
0: voetbal.
3: Ja, ja.
0: Ja, allerlei...
3: Voor alles zit er wel iets tussen in het aanbod.
0: Ja. En nou heeft het Op-Uit Festival ook meerdere locaties gehad. En ook misschien meerdere vormen. Hoe zag het de afgelopen drie jaar eruit, het festival?
2: Ja, we hebben het allereerst gegaan bij het Zuiderpark Theater.
0: Oh ja.
2: En nou, toen zijn we best wel gegroeid. En toen wilden we wel daar in de buurt blijven. Ook omdat de bezoekers dat waren gewend. Toen zijn we naar de atletiekvereniging van Sparta gegaan. Dus daar heeft het vorig jaar plaatsgevonden. En eigenlijk omdat we daar toen meer dan 3500 bezoekers hebben gehad.
0: Wow.
2: Willen we het eigenlijk hopen. Natuurlijk dat elk jaar meer mensen komen. Hebben we het nu dus bij het HKV Eibernest in Den Haag gedaan. Omdat we daar ook nog extra kunnen uitbreiden.
0: Juist.
2: Ja.
0: En wat is er dan, nog niet helemaal toespitsend op precies de programmering van deze zondag, maar wat is er zoal te beleven?
2: Nou, we hebben diverse foodtrucks. We hebben bekende artiesten die komen optreden.
0: Wat zijn er namen die al in de afgelopen jaren geweest zijn?
2: We hebben Bissy gehad, Sjaak, Jay. Vorig jaar was daar Bouke en de Elvis Matters Band. Kleine John en Chavante. De opening. Oh, ik ben even aan het denken. Wie had vorig jaar geopend? Steven Kazan heeft vorig jaar geopend.
0: Oh, leuk.
2: Ja, dus dat
0: ja precies. Dus het is echt een festival.
2: Ja.
0: En er wordt een groot feest van gemaakt. Wat er precies dit jaar allemaal te doen is, dat hoor je zo. Dus blijf vooral hier. Eerst is het even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Lilo klaarstaan met I Can Feel It.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Ja, ik ben fan hoor van Lilo. Lilo en Guus. Een geweldig muzikaal duo. Ook nog een setje. Ze zijn zo goed. I Can Feel It van Lilo.
1: Haagsbakkie, ga je doen dan?
0: Nou, misschien ga jij wel aanstaande zondag naar het Op-Uit Festival. Waar is dat? Wat is het precies? Wat is er allemaal te doen? Van hoe laat tot hoe laat? Nou, Chantal en Jessica zitten hier bij mij in studio. En die weten alle ins en outs. Dames, de locatie. Precies, waar moet je heen als je wil meedoen?
2: Nou, je gaat dan naar het HKV Ijbernest.
0: HKV Ijbernest, ja.
2: Heel dicht bij de Leiweg.
0: Ja.
2: Steenwijklaan nummer 16.
0: Steenwijklaan nummer 16. Vanaf hoe laat?
3: Het festival begint om 1 uur en het duurt tot 5 uur.
0: Van 1 tot 5. En wie komen er? Wie treedt er op? Brandlos.
2: We beginnen met Touzani. Dat is een bekende straatvoetballer.
0: Ja.
2: En vervolgens hebben we...
0: Ineens weet ik waar ik hem een keer heb gezien. Ja, bij het Geef Down de Toekomst. Dat is zo'n voetbaltoernooi met allemaal kindjes met Down-syndroom. En was ik teamleider van zo'n voetbalteam een aantal jaar achter elkaar. En hij kwam toen een keer zo... En dan kan hij die bal hoog houden en zijn nek doen. Zo. Ja, superleuk. Ja, oké. Dus hij komt openen.
2: Ja. Okay. Ja, hij is inderdaad bij de opening.
0: Ja.
2: Dan hebben we voor de kinderen hebben we de band Pops.
0: Ja.
2: Die is er van 1:30 tot 2:00. En vervolgens...
3: Hebben we dan onze partners die kunnen shinen, zeg maar, van tussen 2 en 3 met dansoptredens, muziekoptredens.
0: Ja, leuk.
3: En daarna dan komt Kaya Imani. Dat is een opkomende R&B-artiest.
0: Ja.
3: Die komt dan optreden. En daarna tussen 2 en 3 met dansoptredens, muziekoptredens.
0: Ja, leuk.
3: En daarna dan komt Kaya Imani. Dat is een opkomende R&B-artiest.
0: Ja.
3: Die komt dan optreden. En daarna aansluitend Chico.

0: Het is voor iedereen, dat hebben jullie gezegd. Dat is duidelijk. Maar het is ook vooral voor mensen met een ooievaarspas. Nou zei jij, Jessica, dat je nog iets wilde vertellen over die ooievaarspas. Want daar moet ik nog wel iets over zeggen. Wat zou je zeggen, Chantal?
1: Ja. Dus als je een ooievaarspas hebt en je bent daar, vergeet dan niet je pas toch wel mee te nemen of aan te geven dat je een ooievaarspas hebt. Want dan kan je een lot krijgen en dan kan je meedoen aan de ooievaarsloterij.
0: Kijk.
1: En dat is vanaf 4:30 en dan maak je echt kans op hele mooie prijzen.
0: Ja, wat voor dingen springen eruit?
2: We hebben boodschappenmanden, hebben wij. We hebben kaarten van Duinruil. We hebben kaarten van Peppa Pig. We hebben kaarten van Madurodam. Van de Haagse bioscoop.
0: Ja.
2: Even kijken. Oh ja, wat ik ook heel leuk vind. We hebben kaarten gekregen voor de musical Willem van Oranje.
0: Oh ja, wauw.
2: Ja. Dus ja, mooi. Leuke prijzen.
0: Ja, dus maar je kan alleen een lot krijgen als je in bezit bent van een ooievaarspas.
2: Ja.
0: Ja, en superleuk.
2: Wat misschien ook nog heel leuk is om te melden, omdat wij zeg maar die festivalbeleving willen geven echt voor iedereen, ook met een kleine beurs. Dat je muntjes kunt kopen voor 50 cent.
0: Ja.
2: Patatjes dan 2 muntjes.
0: Ja.
2: Dus ja, dan is het eigenlijk voor iedereen betaalbaar.
0: Ja, dat is echt leuk. Ja, ik vind het zo'n fantastisch initiatief en heel fijn. Want dat is ook leuk. Het is leuk dat je met die muntjes aan de slag moet om echt te voelen hoe het is. Weet je, het is ook een beetje zoals later als je groot bent. Maar inderdaad dus ook, ja, later als je rijk bent.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel zo.
2: Ja.
0: Nou, wij gaan elkaar natuurlijk aanstaande zondag zien. En ik hoop heel veel van jullie ook daar te zien. Dus kom lekker die kant op, vlakbij de Leiweg.
2: Ja.
0: Zijn we nog iets vergeten te zeggen?
1: Nee.
0: Nee, hè?
2: Nee, heel erg bedankt dat we hier ook mochten
0: zijn. Ja, natuurlijk. En als je een ooievaarspas hebt, neem hem mee tot zondag.

0: Hugel en David Guetta. Think of Me. Daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: Ik bel met Gita Biekman en zij gaat met ons eventjes de agenda doornemen van alles wat er op de planning staat rondom of toewerkend naar Kitty Kotti. Goedemorgen, Gita.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Wat fijn dat ik je even mag bellen. Ja, wat ik zo leuk vind aan Den Haag is dan hebben we een feestdag en dan maken we er een week of een maand van. En dat is ook met Kitty Kotti zo, hè?
2: Ja, zeker. In Den Haag weten we ook wel goed een feestje te vieren. We weten goed te herdenken. En we weten heel goed mensen bij elkaar te brengen.
0: Ja, I love that. En want dan heb je overal Internationale Vrouwendag op 8 maart. Maar wij hebben dan de Vrouwendagen. En dan hebben we de Bevrijdingsweken. En dat doen we nu ook dus met Kitty Kotti. Dat is natuurlijk een viering op 30 juni en 1 juli. Maar wat staat er tot aan die tijd allemaal op de agenda?
2: Nou, we hebben dus allemaal verschillende partners rondom de herdenking op 30 juni.
0: Ja.
2: En inderdaad, op 1 juli vieren we het. Er is echt een heleboel te doen. Op 18 juni is er bijvoorbeeld in Amare is het Casecco in Concert. Op 22 juni is er ook nog door de EBG-kerk in Den Haag is er een herdenking voor voorouders van slavernijverleden. Er is op de 25e heeft de Hogeschool in Holland een lezing waarbij ze stilstaan bij de historische mechanismen over het slavernijonderwijs. Er zijn films in Theater Dakota, ook op 25 juni. Freedom Eve door Stichting Afrika Live in Amare op 27 juni. En op 27 juni is er ook nog een talk in het Kunstmuseum.
0: Okay.
2: We gaan echt alle kanten op. Even kijken, op de 28e is er ook nog een workshop in het Kunstmuseum. Een workshop Healing Harp. Find Your Tribe, Spoken Word and Talk Between the Lines and Lineages. En op 29 juni heeft de Haagse Hogeschool ook nog een herdenking. In hun eigen lighthouse en events.
0: Ja, het is ook echt eigenlijk zoals we dat van 4 en 5 mei kennen. Herdenken en vieren. De ene dag herdenken, de volgende dag vieren. En zo is eigenlijk, als ik zo die agenda hoor, zit dat ook door elkaar heen, hè? Het vieren en het herdenken. En het leren dingen te doorbreken. En dan op 30 juni, dan is natuurlijk de officiële herdenking.
2: Ja.
0: Zijn daar veel plekken in Den Haag waar we dat kunnen doen?
2: Op de 30e is het heel mooi, want er komen alle partners bij elkaar.
0: Ja.
2: Dus dat is er eigenlijk één centrale herdenking op het Lange Voorhout bij het Transatlantisch Slavernijmonument dat vorig jaar is onthuld.
0: Ja, zo mooi.
2: En daar komen alle partners eigenlijk samen voor de ene herdenking. Dus op de 30e zijn er geen andere herdenkingen in principe, maar zijn we echt met z'n allen op het Lange Voorhout.
0: Ja. En als mensen daarbij willen aansluiten, hoe laat is dat?
2: De inloop die is vanaf 6 uur en het programma die start om 6:30. En we verwachten dat we zo 7:15 dat we dan klaar zijn. Ze kunnen zich aanmelden, ik denk via de website van Comité 13 en Jullie Den Haag.
0: Ja.
2: Of via onze Instagram, comité-dh, via de link in bio.
0: Oké, heel duidelijk. En dan het vieren, want dat is de volgende dag op 1 juli. Dat is wel weer verspreid door de hele stad, hè?
2: Ja, dan zijn er weer allemaal verschillende activiteiten. In de ochtend organiseren wij zelf Kitty Kotti Junior voor het eerst bij het Slavernijmonument.
0: Wat leuk.
2: Dat is een speciaal programma van een uurtje voor kinderen. Maar in de middag is er in Amare door de Elk Free Heri Heri for All met de Black Hate Experience. En zij hebben in de middag voor de kinderen die 's morgens toch op school zitten.
0: Ja.
2: We zijn in de middag ook nog activiteiten voor kinderen, zodat ze in de middag ook nog dingen kunnen doen. En ze hebben ook een avondprogramma. Het Haagse Historisch Museum die heeft nog een slavernijwandeling, Den Haag Slavernij. Kitty Kotti. De Kitty Kotti viering is er ook nog in Nes door Faluma Community en ook Free Heri Heri for All. Dus er zijn op 1 juli zijn er een heleboel activiteiten op verschillende plekken.
0: Ja, ik kan me herinneren, vorig jaar kon je ook Heri Heri eten in het paard.
2: Ja, en zij zitten nu volledig de hele dag in Amare.
0: In Amare,
2: dus dat was, okay. Ja, ik heb begrepen dat zij vorig jaar opgesplitst waren, maar dat het volledige programma nu in Amare is.
0: Okay.
2: Dus de Frieri voor al van de Black Lake Experience, die is in Amare. Dus ik zou daar vooral lekker naartoe gaan.
0: Ja, zeker. Als mensen het willen nalezen, want ze hebben vast niet allemaal zitten notuleren terwijl jij dit zo mooi hebt verteld. Waar kunnen ze het allemaal nalezen? Nog één keer de URL van jullie website, alsjeblieft.
2: Ja, 30 juni, 1 juli, /denhaag.nl. En dan staat er in het menu de Kitty Kotti Agenda 2026. En dat kan ook via onze Instagram, comité-dh, via de link in bio.
0: Nou, fantastisch. Kita, heel erg bedankt. En ik wens je een heerlijke, goede, mooie, prachtige Kitty Kotti maand.
2: Dankjewel, Jessica. Ik wens de stad dat ook toe.
0: Ik ook. Tot de volgende.
2: Tot de volgende, thanks.
0: Ai, ai. Dit is Sam Fender en Olivia Dean met Rian Mian. Now let go of everything I've heard.

0: Effen na 11.
1: Heb jij al gestemd op de Effen na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 10 minuten de tijd voor. Over 10 minuten ga ik de stemmen tellen. En Effen na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Vandaag kan je twee keer kiezen uit... één keer kiezen. Maar uit twee nummers van Imagine Dragons. Believer en Demons. En natuurlijk laat ik jou eventjes de fragmentjes horen van de keuze van vandaag. Dit zijn ze.
0: Effen na 11.

Even na 11. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Het is een jaarlijks debat waarvoor Nederlandse europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het er in Brussel aan toe gaat. Een van hen is Dirk Gotink van NSC.
4: We moeten meer op onze eigen benen staan. We hebben alle vrienden nodig die we hebben... om ons, in ieder geval onze waarden en de manier waarop wij willen samenleven te beschermen. En we moeten zorgen dat we onze eigen boontjes meer gaan doppen. En dat betekent dus meer defensie en een sterkere economie.
3: Europarlementariër Gotink was dat, van NSC dus. Die partij zit niet meer in de Tweede Kamer, maar nog wel in het Europees Parlement. Aan de orde vanmiddag komen onder meer de strategische koers van Nederland en de hervormingen van de EU. Gemeente Wassenaar gaat zich inzetten om het Bronnevo ziekenhuis te behouden. Dat staat in het akkoord dat de nieuwe Wassenaarse coalitie van D66, VVD en lokaal Wassenaar heeft gesloten. Dat AD schrijft erover vanmorgen. Bronnevo dreigt in 2030 te moeten sluiten. De Wassenaarse steun is opvallend, want het ziekenhuis staat in de Haagse wijk Benoordenhout. Veel Wassenaarders gaan erheen. Een petitie om Bronnevo open te houden is al 7500 keer getekend. De gemeente Den Haag schaarde zich eerder al achter het verzet tegen de sluiting van het ziekenhuis. Leden van het Koninklijk Huis zijn er patiënt en de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Bronnevo geboren. Het is een van de drie ziekenhuizen van het HMC. Ziekenhuiskoepel gaat de zorg concentreren in de andere twee ziekenhuizen, Westeinde en Antoniushoven. In die twee vestigingen komen nieuwe operatiekamers en meer bedden op intensive care. Ongeveer 182.000 scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Als dat zo is, kan de vlag uit, met daaraan de schooltas natuurlijk. Wie niet geslaagd is, kan in de meeste gevallen binnenkort herexamen doen. Pas in het najaar wordt precies bekend hoeveel geslaagden er dit schooljaar waren. Het weer nog. Eerst wat zon, vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. En de middagtemperatuur een graad of 17. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. Zaterdag is er geregeld zon. Het blijft dan op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
7: We starten dit uur met Bauza Magnetic.

0: Eten.
1: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100% Haags.
2: Den Haag FM. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze donderdag 11 juni. We gaan zo meteen eventjes de agenda doornemen van het filmhuis. Rick Jillissen van Ready to Play, die heeft weer een talent voor ons in de spotlight staan. En met Dennis van Jessica's Bankkijkers nemen we eventjes door wat wel of misschien wat niet te kijken volgens zijn smaak. Maar eerst...
1: Even na 11.
2: De Even na 11. En de Even na 11 kon je vandaag kiezen uit twee nummers van Imagine Dragons. De een was Believer. En de ander... was Demons. Sorry, ik bleef even hangen. Hoorden jullie dat? Ja, nou, Believer heeft op het nippertje gewonnen. En die ga ik dan dus ook voor jullie draaien. Want ja, mijn stemmen gelden, maar het was echt maar 52% of zo. Maar hier is het. Imagine Dragons met Believer.

0: Ray, Where's My Husband? En daarvoor hoorde je de winnaar van de FNA 11, Imagine Dragons met Believer.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: Ja, laten we dat doen. En dat, we nemen de agenda door van Filmhuis Den Haag. Roos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Laatst noemde ik je collega, Roos.
2: Ja, dat kan gebeuren.
0: Sorry, hè. Nog. Sorry. Maar en vandaag ben je er wel weer. Yes. En hoe gaat het?
2: Het gaat goed.
0: Je hebt een super tof t-shirt aan.
2: Dankjewel.
0: En jij bent bij zijn concert geweest.
2: Ja, het concert van Zach Bryan afgelopen dinsdag in het Philips Stadion in Eindhoven.
0: Was het cool?
2: Ja, was fantastisch. Ja. Het eindigde met vuurwerk, maar eigenlijk was de hele show al vuurwerk. Dus
0: dat, maar dat vuurwerk kon wel branden, want het was vrij nat, toch?
2: Ja, we waren echt allemaal doorweekt. Maar aangezien iedereen doorweekt was, was het oké. Okay. Of nou, de mensen die zitplekken hadden, die zaten natuurlijk lekker onder dat schuine dak.
0: Oh, ja.
2: Maar ik had staanplaatsen, dus dat...
0: Ja, dus het was eigenlijk gewoon een soort van zwembadparty, wet party.
2: Ja, ja, een soort Zach Bryan poolparty.
0: Ja, precies. Ja. Nou, en dat was leuk. En het shirt staat je ook goed.
2: Nou, dankjewel.
0: We gaan de agenda even doornemen van het Haagse Filmhuis. Jullie zijn onze schuin tegenover buren.
2: Mm-hmm.
0: En nou, we zitten natuurlijk in de Pride Month. We zitten in de Kitty Kottie Month. Wat staat er bij jullie op het programma?
2: Nou, wij hebben, omdat in Den Haag Pride natuurlijk in mei al wordt gevierd.
0: Ja.
2: Wij lopen een maandje voor eigenlijk op de rest van de wereld.
0: Ja,
2: hebben
0: dat is
2: wij natuurlijk
0: hè?
2: Vorige maand hebben wij ons Queer Classics programma al gedaan.
0: Ja.
2: En
0: okay,
2: ja. Deze maand hebben wij weer twee nieuwe maandprogramma's. Dat zijn Free as a Crowd. Hadden we het volgens mij vorige keer ook over. Dus allerlei films die iets met love triangles te maken hebben. Driehoeksverhoudingen. Eigenlijk alles een beetje in dat thema. En we hebben I'm So Obsessed. Voor de mensen die het liefdesdrama net wat verder willen opzoeken. En dat gaat dan echt een beetje meer over het stalkerige, surveillance. En eigenlijk alle aspecten daarvan. Dus dat zijn de maandprogramma's voor...
0: En hoe komen jullie tot dit thema? Van driehoeksverhoudingen?
2: Ja, het verschilt een beetje. We hebben een programmateam met drie fantastische programmeurs, drie dames. En eigenlijk bedenken zij elke maand opnieuw iets. Soms is dat gelinkt aan een bepaalde filmtitel. En soms is het gelinkt aan een bepaald thema of een bepaalde gelegenheid in de stad. Dus we hebben bijvoorbeeld nu inderdaad Queer Classics gehad vorige maand. Maar we hebben eigenlijk in oktober vanzelfsprekend natuurlijk altijd een Halloween-programma.
0: Ja, precies. Maar dus dan kan er een titel zijn die toevallig gaat over een driehoeksverhouding. En dan ga je kijken van, kunnen we daar nog meer aan omheen hangen?
2: Ja, ja, zeker. Dus
0: het is niet dat je eerst denkt, nou, laten we het eens over driehoeksverhoudingen hebben. Want dat lijkt me een fantastisch thema.
2: Nou, op zich is dat ook wel eens voorgekomen. Dat we gewoon opeens denken van, nou, dat lijkt ons een interessant thema. Dus laten we dat even kijken of we daar genoeg voor hebben. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel eens eerder gehad dat inderdaad een nieuwe titel van Nicolas Cage uitkwam. Of dat bijvoorbeeld Paris, Texas opnieuw werd released. En dat we dan een hele maand hebben rond Wim Wenders of rondom Nicolas Cage.
0: Ja,
2: of,
0: ja.
2: Iets in die... iets
0: ja,
2: in die
0: leuk hoor.
2: Dus, ja.
0: En nou, welke titels zitten er binnen dit thema die jou het meest aanspreken? Want we hebben natuurlijk nog een thema, maar die doen we dan het volgende blokje.
2: Nou, we hebben toevallig, hebben we bij Freeze a Crowd, hebben een titel waar mijn vader eigenlijk al jaren over begint. Elke keer als ik hem zie, dan vraagt hij, heb jij Casablanca nou eindelijk al?
0: Oh, ja. En elke wel ook een klassieker.
2: Zei, ja, elke keer zei ik, nee pap, nee, die hij staat nog op het lijstje, maar ik was er nog niet aan toegekomen. En nu zit hij in het programma.
0: Ja.
2: Dus we zijn er afgelopen zondag, zijn we er met z'n tweeën heen geweest.
0: Jij en je vader.
2: Ja, want ik heb me even naar Den Haag laten komen. Toen zei ik van, nou, pap, we draaien hem, dus dan moet je mee ook.
0: Ja, want wat vond hij zo mooi aan deze film? Die klassieker, die trouwens in de Gilmore Girls ook heel vaak voorbij komt.
2: Ja, nou, het gekke is dus, ik heb hem dus naar aanleiding van dit gesprek, wat we dus al tientallen keren hebben gehad, heb ik hem een keertje gevraagd van, ja, maar is dit dan jouw lievelingsfilm of zo, dat je het hier zo vaak over hebt? En toen zei hij, nee, dat is Jackie Brown. Dus wat er zo bijzonder is aan Casablanca...
0: Heb je er nog steeds niet uit?
2: Heb ik er nog steeds niet uit.
0: Misschien is het gewoon de klassieker waarvan hij denkt... ja, als je bij het filmhuis werkt, moet je die kijken.
2: Nou, het grappige
0: is wel... Zo'n soort Breakfast
2: wel...
0: at Tiffany's.
2: Ja, zoiets. Nou, het grappige is wel is dat nu ik de film heb gezien... ik pas door heb hoeveel bekende filmquotes er zijn uit Casablanca... die we dus ook vaak in de communicatie van het filmhuis gebruiken.
0: Ja, precies.
2: Dus als je bijvoorbeeld bij ons een vriendenlidmaatschap afsluit... Dan krijg je ook een mailtje dat begint met... I think this is the beginning of a beautiful friendship. Wat ook de laatste zin is van Casablanca.
0: Ja.
2: Dus er vielen wel wat puzzelstukjes in elkaar.
0: Ja, precies. Maar, en ik denk dat daarom jouw vader jou gewoon... een stukje filmeducatie.
2: Dat zal het ongetwijfeld dat eraan mee hebben gespeeld.
0: Maar die draait dus ook. Ja, leuk. Mooi.
2: Ja, het is een heel divers programma. We hebben vrij recente titels zoals Challengers hebben we erin zitten. Maar we hebben ook films uit de jaren 30. We hebben Bed and Sofa uit de jaren 30. We hebben Burning. We hebben The Dreamers. Une Femme est une femme. Y tu mama también zit er ook tussen. Prachtige film. Weer een vrij breed programma. Maar dus allemaal met het overkoepelende thema van driehoeksverhoudingen.
0: Ja, met volgende koepel het overkoepelende thema bespreken we zo. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En Sommieu staat klaar met Dark Before Dawn.
3: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: Op Den Haag FM maken we altijd extra tijd voor Haagse artiesten. Dit was Sommieux.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: Roos van het Haagse Filmhuis zit bij mij in de studio. En we hebben het net gehad over het eerste thema wat nu draait. Driehoeksverhoudingen. Maar de tweede die spreekt mij iets meer aan. Epic Summer. Even serieus. Ik kan voelen. Ik voel dat hij eraan komt. Een Epic Summer. Vind ik een goede overkoepelende thema.
2: Ja.
0: Hoe zien jullie Epic Summer?
2: Nou, ik zit hier natuurlijk één keer per maand in de studio. En toevallig is mijn komst elke keer eigenlijk precies goed getimed met de lancering van een nieuw programma. Mm-hmm. Het is nog nergens te vinden, want het komt begin volgende week komt dat pas online.
0: Ja.
2: Dus ik ga ook niet te veel verklappen.
0: Jawel, alles verklappen.
2: Ik hou van scoops. Ik ga alles nu verklappen. Ik laat helemaal niks meer aan aan de website over voor volgende week. Er komt natuurlijk een hele grote release aan deze zomer. En dat is niks minder dan de Odyssee van Christopher Nolan.
0: Okay.
2: Er wordt al jaren over gesproken. Variërend van waarom hebben ze in godsnaam A$AP Rocky gecast. Tot de duur van de film. Tot het budget van de film. Alles komt ter sprake. Odyssee, super episch verhaal natuurlijk. Zowel op de manier als dat een heel bombastisch film wordt, maar natuurlijk ook episch in de zin van de mythologie. En wij hebben elk jaar bij Filmhuis Den Haag, ook om onszelf een klein beetje rust te geven, een zomerprogramma dat dan 2 maanden duurt in plaats van 1.
0: Ja.
2: Dus juli en augustus staan deze zomer bij ons in het teken van die Epic Summer. En daarvoor hebben we maar liefst 25 titels. Exclusief de Odyssee, want als we die meetellen, dan hebben we er 26. En hebben we geselecteerd. En dat varieert, zoals eigenlijk altijd bij het filmhuis, gaat dat weer alle kanten op. We hebben natuurlijk enigszins matchend op de Odyssee. Hebben we Gladiator. Wat is een Epic Summer programma zonder Apocalypse Now? Hadden we het net al over. We brengen Paris, Texas, brengen we natuurlijk weer terug. We hebben ook weer een paar vertoningen op onze analoge 35 mm projector die bij ons te zien zijn. En gewoon superveel echt gave titels. Heel divers. Dus niet alleen maar de grote Amerikaanse blockbusters, maar er zitten ook films tussen uit Polen en uit Frankrijk en uit Bollywood ook. Dus er zit weer echt voor iedereen wat tussen. Dus neem volgende week zeker even een kijkje op onze website.
0: Ja, want vanaf volgende week kan je de hele agenda bekijken.
2: Yes, ja.
0: Welke dag?
2: Ik hoop dinsdag. Maar het is nog erg veel werk om klaar te zetten allemaal.
0: Dat gaat jou lukken, tuurlijk. Jij kan typen als de beste.
2: Ja.
0: Welke dag?
2: Ik hoop dinsdag. Maar het is nog erg veel werk om klaar te zetten allemaal.
0: Dat gaat jou lukken, tuurlijk. Jij kan typen als de beste. En waar kijk

0: gezien. Ah. Dat is een van de weinige titels die ik nog
1: ooit
0: heb gezien. Dus toen Team Programmering bezig was met het lijstje van films die misschien bij dit programma konden passen, toen heb ik er maar stiekem even tussen geschoven. heb ik ook gedaan met Apocalypse Now. Die staat ook al heel erg lang op mijn lijstje. En,
1: ja, want jij, ja. Dat vertelde je mij net. Mm-hmm. Toen we niet op de radio waren. Sommige films vind jij, mm-hmm. die wil je voor het eerst op het grote doek zien. En dat had je eigenlijk ook met Casablanca, maar ook met
0: Apocalypse Now.
1: Apocalypse,
0: ja.
1: Now, sorry. Bekkenbreker. Wat is dat? Omdat je werkt in de film? Of wat is dat? Heb je dat altijd gehad?
0: Ja, het is een combinatie van meerdere dingen. Kijk, wij krijgen vaak bij het filmhuis krijgen wij de vraag van: voel je niet de concurrentie van streamingdiensten? En eigenlijk is mijn antwoord daarop eigenlijk altijd nee. Want ik vind gewoon, en zeker bij inderdaad titels zoals titels die dan nu binnen het Epic Summer programma zouden vallen, heb ik toch wel het idee dat de ervaring van het filmkijken zelf gewoon heel erg veel toevoegt aan wat je van een film kan vinden of hoe die bij je binnen kan komen.
1: Ja.
0: En ik heb thuis een hele grote televisie die mijn broertje voor mij heeft uitgezocht. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar dat is toch echt een hele andere ervaring dan wanneer je echt in een volle zaal zit. In het geval van het filmhuis misschien 102 andere mensen om je heen. En beter geluidssysteem, donkere zaal. Film komt gewoon extra goed binnen. Het is een echte ervaring die je met mensen om je heen beleeft ook. En bij een film als Apocalypse Now is dat gewoon echt zoveel vetter dan wanneer je hem even thuis op je tv of misschien zelfs op je laptop of je iPad kijkt.
1: Ja.
0: Dus
1: het is de hele beleving.
0: Het is de hele beleving. En dus daarom raad ik ook zeker aan om inderdaad die titels inderdaad in het filmhuis of eigenlijk waar dan ook te gaan kijken. En bewaar hem niet voor je iPad. Want
1: nee, precies.
0: Hij komt dan echt gewoon minder goed binnen, denk ik.
1: Ja. Ja, nee, is een goede uitleg. Ik snap het. Alles kan je nalezen vanaf hopelijk volgende week dinsdag op de website van het Filmhuis Den Haag. Roos, dank je wel.
0: Ja, dank je wel. Tot de volgende keer.
1: We gaan van een epic summer genieten. Den Haag FM 92.

0: Everybody's Changing van Keane.
1: Hij herkent Haags talent van mijlenver.
2: Aan de telefoon hangt onze talentscout Rick Jillessen.
0: Woehoe! Goedemorgen, Rick.
3: Hey, goedemorgen, Jessica.
0: Zo, hoe gaat het in het land van talent?
3: Ja, goed hoor.
0: Ja?
3: Ja, we hebben net weer Your Stage Challenge gehad op Kaderrock.
0: Oh, ja?
3: Met allemaal nieuwe bands. Bands die, een heleboel waarvan die ik niet ken.
0: Ja.
3: Dus daar zit een heleboel talent bij.
0: Leuk.
3: Superleuk.
0: Ja. En heb jij al van Lilo gehoord?
3: Lilo, ja. Kom me bekend voor.
0: Ja, duo. Maar goed, zij heet Lilo, hij heet Guus. En ze zijn een keer bij mij geweest. En ik heb net weer even een nummertje van ze gedraaid. Ik ben daar zo door geraakt en enthousiast over. Dus ik dacht,
3: leuk.
0: Misschien kan ik eens een keer een tipje met jou delen.
3: Ja, ga ik eens even kijken.
0: Lilo. Ja, gewoon Lilo. Net als van Lilo en Stitch. Maar dan gewoon alleen Lilo.
3: Okay.
0: Maar normaal gesproken werkt het de andere kant op. Dus, ook voor vandaag, heb jij weer een talent die je even in de spotlight gaat zetten. En wie heb jij voor vandaag geselecteerd?
3: Soef.
0: Soef.
3: Dat is Moos van der Wallen. Een oud leerling. En maakt electropop. En ja, hij heeft ook een 3FM hitnotering gehad. Hij wordt getipt door Prinses en de Geit. En door nog wat andere mensen wordt hij getipt. Als een super muzikaal talent. Het is heel energiek. En zijn eerste single die hij had, was Dansen in Den Haag. En dat is heeft een beetje een soort cultstatus gekregen in de nachtclubs. En op de lokale radio is hij dan ook wel gedraaid. En dat was 2024. En nu heeft hij een ander nummer uit. De allernieuwste heeft hij nog niet uit, maar van vorig jaar is dit. En dat is Scenario. Vond ik ook een leuk liedje. Ik dacht, echt electropop. Weer helemaal terug. Hij heeft ook wel wat weg van Goldband natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar hij is toch wel uniek in zijn benadering. En het is ook zijn optredens. Die zijn heel erg, heel energiek.
0: Ja, leuk.
3: Dus ja, superleuk.
0: En een oud leerling van Ready to Play. Dus, en welke lessen heeft hij bij jullie gevolgd?
3: Hij heeft piano en songwriting gedaan.
0: Ja. Leuk.
3: Ja, dat eigenlijk.
0: Nou heb je een nummer van Soef uitgekozen. Niet Dansen in Den Haag. Die ik straks natuurlijk meteen in het systeem ga zetten. Want waarom heb ik die nog nooit in mijn programma gedraaid? I don't know. Maar welk nummer heb je voor vandaag uitgekozen?
3: Scenario. Dat is zijn tweede single eigenlijk die hij heeft uitgebracht.
0: Zijn tweede single. En die is vorig jaar uitgebracht. Dus misschien gaat hij wel dit jaar nog nieuwe muziek uitbrengen. Laten we het hopen. Ik ga hem lekker draaien. Rick, dankjewel voor de tip. En ik spreek je volgende week weer.
3: Oké, tot dan.
0: Hoi hoi. Dit is Soef met Scenario.

0: Douwe Bob met Funny en de Vordie Soef. Die stond in de spotlight van onze talent couch. Talent couch? Scout. Talent scout. Rick Jillissen.
1: Jessica's Bankkijkers. Vandaag met Dennis.
0: Goedemorgen Dennis.
2: Goedemorgen Jess.
0: Hoe gaat het?
2: Er zit een gigantische spanning hier thuis.
0: Waarom?
2: WK? Mijn dochter kan elk moment gebeld worden, op het moment of ze geslacht is of niet.
0: Oh, dat is echt ontzettend spannend.
2: Juist dat.
0: Hoe gaan jullie daarmee om? En wordt ze sowieso gebeld? Of alleen als
2: ze
0: gezakt is?
2: Ja, ze wordt sowieso gebeld. Nee, ze wordt sowieso gebeld.
0: Oh, dat is wel fijn. Want vroeger werd je alleen gebeld als je gezakt was. Voor 5. En als je dan om 5 uur nog niet gebeld was, dan wist je dat je geslaagd was. Maar daar ging natuurlijk wel eens wat mis.
2: Juist, daar ging wel eens wat mis, ja.
0: Ja, dus oké. Okay. Dus mijn bel is op dit nummer?
2: Nee, zeker niet. Nee, op haar eigen nummer.
0: Dus, oké.
2: Ja, komt helemaal goed.
0: Nou, super spannend. Ik duim. En wat denkt ze?
2: Ze denkt het wel.
0: Ah, gelukkig.
2: Goed, joh. Naar van tevoren. Dus,
0: we gaan duimen. Waar heb je allemaal naar gekeken onlangs?
2: Ik heb één serie afgerond. Ik heb een film afgerond. En ik ben begonnen aan een nieuwe serie. Waar wil je beginnen?
0: Nou, begin met de serie die afgerond is. Hoe heet die?
2: Legends op Netflix.
0: Oh ja, heb ik ook net afgerond. Wat vond je ervan?
2: Ik vond hem echt tof. Ik heb me er zo mee vermaakt. Ja, jij niet?
0: Jawel, maar ik vond... Weet je wat ik niet trok? Even het concept. Leg je heel even het concept uit voor de luisteraars die het nog niet kennen?
2: Ja. Het concept is eigenlijk... Er is een hele grote drugsimperium gaande in Engeland. Laten we zeggen eind jaren 80, begin jaren 90.
0: Ja.
2: En een bepaalde overheidsinstantie gaat dan douaniers ronselen om te infiltreren in die drugsbende.
0: Precies, maar een douanier die normaal gesproken zegt even je koffer controleren.
2: Juist dat, zo iemand. Het zijn niet opgeleide...
0: Geen James Bond. Nee.
2: Het zijn geen James Bond, maar het zijn gewoon eigenlijk simpele mama's en papa's om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: Ja, ik heb me daar echt wel mee vermaakt, maar ik hoor dat jij...
0: Nou, weet je, dat concept Legend, want Legend is dan eigenlijk hun alter ego. Het had ook alter ego kunnen heten, maar ze noemen dat dan Legend. En die scènes tussen die guy, zo heet hij, en zijn vrouw... Ja. Dan maken ze zoveel iets groters van... Oh, en dan zegt zij... Rookt hij? Ja, hij rookt, maar ik niet. En ik ben nu hier. Weet je, want dan ruikt zij rook. Dus dan, alsof ze echt een twee personen zijn. Weet je, ik snap best wel undercover hoe dat werkt. Maar dan kwam hij even thuis en dan ging zij vragen stellen. En hoe is het? Ja, maar dat is hij. Dat is mijn legend. En zij begreep dat dan maar allemaal. En
2: ja.
0: Nou, ik vond dat echt een beetje zo. Gingen.
2: Oké.
0: Maar ik vond een heleboel scènes heel tof, maar als ze dan weer een soort van helemaal gingen over die Legends gingen induiken van ja, want hij heeft geen vrienden en ik wel en hij is in een klootzak, maar ik niet en nou dat nee, dat trok ik niet.
2: Nee, oké. Nou, voor de rest vond ik hem wel heel tof. Ik heb me er best wel mee gemaakt. En het waren afleveringetjes. Dus kijk
0: die scènes hadden voor mij wel uitgemogen. Want dan ging hij ruzie maken met zijn collega en dan zei zijn baas but he's a legend. Let him.
2: Ja.
0: Oh my god.
2: Ja, ach ja.
0: Dat vond ik echt te ver gaan. Maar goed, het was wel vermakelijk. Ik vond die man wel goed spelen.
2: Oké, nou dat dus.
0: Ja.
2: En dan ben ik begonnen op Apple TV aan de serie Cape Fear. Heb jij vroeger de film gekeken?
0: Ja, Cape Fear. Oh my god. Wat was er nou? De beet in de wang af of zo?
2: Ja, dat was de film vroeger. En ik was 11, 12 jaar toen ik die film voor de eerste keer zag.
0: Heel eng.
2: Nou, en dan, ik vond dat zo eng. Dus ik denk, er is nu een serie. Dus ik ga er even aan beginnen. Het zijn nu 2 afleveringen.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen, het kijkt lekker weg. Het, zijn, het is best wel weer spannend.
0: En wordt er ook in gebeten?
2: Tot nu toe is er nog niet echt in gebeten. Er is in 1 aflevering zit er wel wat bloederigs in. Ik zal niet vertellen wat, maar er zit wel wat in. Het is wel weer een creepy sfeertje wat er omheen hangt. Dat is echt wel een... Ik ga wel verder.
0: Ik kan me verder niks meer van de film herinneren. Alleen dat er een wang afgebeten werd.
2: Ja, toen met Nick Nolte en hoe heet hij ook alweer? Hoe heet hij nou? De slechte rikje. Ben ik nou Robert De Niro? Ik weet het niet meer.
0: Ik weet het niet. Ik weet alleen dat nog. Oké, daar ben je aan begonnen. En welke film heb je gekeken?
2: Ik heb een film gekeken, een gigantische verrassing. Een Nederlandse film op Netflix. En ik heb me er zo mee vermaakt.
0: Vertel.
2: De film Paas.
0: Paas?
2: Ja, P-A-A-Z.
0: Oké, Paas.
2: Paas. Ja, het is een film en daar speelt in mijn ogen op dit moment allerbeste actrice van Nederland speelt daarin. Geite Jansen, als ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek.
0: Oké.
2: G-A-I-T-E, Jansen.
0: Ja.
2: Zij timmert ook in Hollywood aan de weg. Ze speelt in meerdere afleveringen van Peaky Blinders. En ze heeft de serie Safe Harbor heeft ze gezeten.
0: Echt waar, joh?
2: Maar ze speelt een meisje genaamd Emma. En die is het hele leven heb ze op de rit. Ze hebben een leuke vriend, ze hebben een leuke baan. Maar ze heeft af en toe wat suïcidale trekjes. Mm-hmm. En op een gegeven moment rijdt ze met de auto het water in. En wordt ook echt wakker in een soort psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.
0: Oh ja.
2: En daar zitten dan meerdere patiënten. En zij denkt, joh, ik zit hier maar voor een dagje en ik ben morgen wel weer naar huis. Maar gaandeweg kom je dan toch wel achter dat ze toch best wel wat met haar aan de hand is. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is een Nederlandse film. En normaal ben ik nooit zo van de Nederlandse films, want dat zijn voornamelijk romcoms of comedies.
0: Ja, maar of dit is echt veel naakt in wat niet nodig was.
2: Dat, maar dit is echt een hele goede film. Echt een aanrader.
0: Ja, ik heb voorstukje gezien met Georgina Verbaan als psycholoog.
2: Zit er ook in. Ja, die zit erin. En Martin van Waardenburg zit erin. En Bianca Krijgsman. Er zitten heel veel bekende koppen in. Alleen ja, die Gaita Jansen, die is echt zo ongelooflijk goed in deze film. Met die gezichtsuitdrukkingen en haar karaktertrekjes. En ja, is echt de moeite waard. Ik vond het echt een hele goede film. Ja.
0: Goeie tips weer, Dennis. Nou, als mensen denken, die Dennis, die weet waar die het over heeft. Dan kan je nog eventjes op zijn Instagram-pagina gewoon op volgen drukken. Ik ga het weer proberen, ja?
2: Ja, goed.
0: Dennis met dubbel S, Reviews, Den Haag. DH. Dennis, dubbel S, DH, Reviews.
2: _ Reviews, inderdaad. En dat is hem, inderdaad. Ja.
0: Ja, Dennis, dubbel SDH, _reviews. En daar kan je alles wat Dennis kijkt en wat hij ervan vindt eventjes bekijken. Superleuk, dank je wel weer. Ik spreek je snel weer.
2: Komt helemaal goed, Jessica. Tot volgende keer.
0: Ja, jij ook. En, en lekker die serie afkijken dan, hè, Cape Fear.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Kijken uit naar de totale review.
2: Komt helemaal goed, Jessica. Tot de volgende keer weer.
0: Thanks, bye-bye.
2: Joe, doei.
0: Dit is Post Malone. Van Sam Veld. Grappig, hè? One more.

0: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedemorgen, het nieuws op Den Haag FM. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Het is een jaarlijks debat waarvoor Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het er in Brussel aan toe gaat. Een van hen is Dirk Gotink van NSC.
4: We moeten meer op onze eigen benen staan. We hebben alle vrienden nodig die we hebben om ons, in ieder geval onze waarden en de manier waarop wij willen samenleven te beschermen. En we moeten zorgen dat we onze eigen boontjes meer gaan doppen. En dat betekent dus meer defensie en een sterkere economie.
3: Europarlementariër Gotink was dat, van NSC dus. Die partij zit niet meer in de Tweede Kamer, maar nog wel in het Europees Parlement. Aan de orde vanmiddag komen onder meer de strategische koers van Nederland en de hervormingen van de EU. Gemeente Wassenaar gaat zich inzetten om het Bronnevo ziekenhuis te behouden. Dat staat in het akkoord dat de nieuwe Wassenaarse coalitie van D66, VVD en lokaal Wassenaar heeft gesloten. Dat AD schrijft erover vanmorgen. Bronnevo dreigt in 2030 te moeten sluiten. De Wassenaarse steun is opvallend, want het ziekenhuis staat in de Haagse wijk Benoordenhout. Veel Wassenaarders gaan erheen. Een petitie om Bronnevo open te houden is al 7500 keer getekend. De gemeente Den Haag schaarde zich eerder al achter het verzet tegen de sluiting van het ziekenhuis. Leden van het Koninklijk Huis zijn er patiënt en de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Bronnevo geboren. Het is een van de drie ziekenhuizen van het HMC. De ziekenhuiskoepel gaat de zorg concentreren in de andere twee ziekenhuizen, Westeinde en Antoniushoven. In die twee vestigingen komen nieuwe operatiekamers en meer bedden op intensive care. Ongeveer 182.000 scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Als dat zo is, kan de vlag uit, met daaraan de schooltas natuurlijk. Wie niet geslaagd is, kan in de meeste gevallen binnenkort herexamen doen. Pas in het najaar wordt precies bekend hoeveel geslaagden er dit schooljaar waren. Het weer nog. Eerst wat zon, vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. En de middagtemperatuur een graad of 17. Morgen overwegend bewolkt en enkele buien. Zaterdag is er geregeld zon. Het blijft dan op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: Zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen, westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

0: zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
2: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu Mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live.

0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

0: Want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! Den Haag FM, jouw stadsradio.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen, westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.

0: informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen, westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, een enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. Het

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Material Lover van Sienna Spyro.
1: Dit is Haags Groen.
0: Ja, dit is Haags Groen, het programma op Den Haag FM over alles wat onze stad groener, gezonder en leefbaarder maakt. Van wat er op je bord ligt tot hoe je door de stad beweegt. Vandaag twee gasten die je dagelijks leven raken. Een Haagse pizzabakker die laat zien dat lekker en duurzaam eten prima samengaan. En een Tweede Kamerlid over goedkope reizen en jouw energielabel. Juist nu, voor de Hagenaar die het voelt in zijn portemonnee. Hoe vaak heb jij bewust gekozen wat de impact van jouw pizza is? Mijn eerste gast maakt pizza die en ongelooflijk lekker is en ook nog eens beter voor de planeet. Zo hoef je niets te kiezen. Ik kom er eerlijk gezegd zelf iets te vaak. Dus ik ben blij dat ik hem nu eindelijk op de radio heb. Bij Haags Groen Maarten Kleijzen van de Vegan Pizza Bar. Welkom.
2: Dank je, dank je.
0: Ja, we beginnen met drie stellingen. Mag je ja of nee op antwoorden? Okay. En daarna mag je ze toelichten. Vegan kaas die echt smelt is belangrijker voor de planeet dan nog een vleesvervanger.
2: Ja.
0: Over 10 jaar is vegan op de menukaart overal de standaard.
2: Zeker, ja.
0: En lekkere vegan pizza overtuigt meer mensen dan welk klimaatrapport dan ook.
2: Absoluut.
0: Oké, drie keer ja.
2: Ja.
0: Volmondig ja ook nog.
2: Ja, die laatste heel duidelijk.
0: Ja, vegan kaas die echt smelt, belangrijker voor de planeet dan nog een vleesvervanger. Waarom is kaas eigenlijk misschien nog wel belangrijker dan vlees in sommige opzichten?
2: Ja, kaas is toch wel een heilige graal. Dat is vaak de brug van waarom mensen naar een plantaardig of vegetarisch dieet blijven hangen. Ja, we zijn opgegroeid met kaas. Kaas is lekker.
0: En waarom is kaas niet goed dan?
2: Ja, dat kun je op meerdere facetten bekijken. Maar ja, we moeten nou eenmaal kijken naar het klimaat en naar wat we doen met de planeet. Ja, kaas komt natuurlijk van de koe. En daar heb je bepaalde methodes voor nodig om die melk van de koe te krijgen. En dat kan anders, duurzamer.
0: Ja, want kaas heeft eigenlijk meer impact dan veel mensen weten, hè?
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wanneer je melk van een koe krijgt.
0: Nee.
2: En daar begint het al. Dus dat stukje openheid, dat is niet bij iedereen bekend.
0: En over 10 jaar is vegan op de menukaart overal de standaard. Zei je volmondig ja op. Terwijl je toch ook ziet dat best wel veel vegan concepten, zeg maar vegan restaurants en zo, toch hun deuren moeten sluiten. Of toch ervoor kiezen om wat meer vlees op de kaart te zetten bijvoorbeeld. Of toch een beetje meer verschillende dingen aan te bieden. Maar jij denkt toch dat het een lijn omhoog is.
2: Ja, ik vatte de vraag anders op, denk ik. Want als je een restaurant runt of een onderneming runt, dan moet je ook elke doelgroep kunnen bedienen.
0: Ja.
2: Dus ik kan me niet voorstellen dat je als veganist of vegetariër niet meer naar elk restaurant kan om te.
0: Nee, precies. Dus dat er een optie is voor ook die ook vegan is.
2: Ja, ja. Een optie die moet steeds groter worden.
0: Ja.
2: Ja, want de sla, de geitenkaas of ga verder alleen maar sla. Ja, dat is dat moet beter.
0: Ja. Ja. En een lekkere vegan pizza overtuigt meer mensen. Zie je dat ook gebeuren?
2: Ja, proeven proeven is geloven. Dus zodra je. Heel simpel voorbeeld, je hebt twee frikandellen. Eén is van een dierlijk eiwit en ander is plantaardig. Ze smaken hetzelfde, ze kosten hetzelfde. Dan kun je mij niet vertellen dat niet iedereen kiest voor die plantaardig alternatief. Het gaat gewoon om de smaak en om de beleving. Kijk, we eten niet bewust een dood dier.
0: Nee, en zie je dat mensen daar toch in eerste instantie misschien sceptisch bij jullie binnenkomen soms?
2: Absoluut. Nee, het woordje vegan is schrikt best wel af. Het heeft niet de meeste leuke impact. Maar het is wel heel duidelijk.
0: Mensen schijnen vegans vervelender te vinden nog dan drugsgebruikers.
2: Ja, dat heeft met twee dingen te maken. Je kan een vegan dieet volgen of een vegan leefstijl.
0: Ja.
2: En een vegan leefstijl, en beide is natuurlijk is goed. Elk dieet of elke leefstijl is goed. Maar een vegan leefstijl, ja, die zijn vaak ook wat activistischer. En die mensen heb je ook gewoon nodig. Want ja, we moeten gewoon af en toe met de billen bloot en laten zien van joh, ja. Dit is wat er gebeurt als je dieren eet. Of als je kaas eet. Of als je eieren eet. Ja, dus die mensen zijn vrij hard in de leer. En die willen echt van de daken schreeuwen dat je meer plantaardig moet eten.
0: En toch gekozen voor de naam Vegan Pizza Bar. En het legt jullie op zich geen windeieren. Want jullie zijn nu bezig met het openen van een derde vestiging. Eerste Rotterdam. Vierde vestiging, sorry.
2: Ja.
0: Eerste Rotterdam werd succes. Toen kwam Den Haag, volgens mij.
2: Ja.
0: En het zit hier eigenlijk altijd goed vol, hè?
2: Ja, ja, Den Haag loopt heel goed. Utrecht loopt het beste. Dat is ons jongste kindje. En Rotterdam, ja, dat is gewoon, daar hebben we een hele toffe community gebouwd. En mensen die heel veel vaste gasten die komen. Dus ja, alle drie de zaken die draaien winstgevend. En nog niet eens op volle stoom. We merken gewoon dat we, als we kijken naar Utrecht, wat al heel goed draait. Maar dat, ja, daar kan nog zoveel meer gebeuren. En dat gaan we ook doen.
0: Ja, want jullie willen ook echt met jullie fans eigenlijk, met de mensen die graag bij jullie komen, dat ze ook echt een aandeel krijgen, zeg maar, of echt helpen bij de oprichting, hè, van de volgende vestiging.
2: Ja, we hebben onze derde locatie in Utrecht hebben laten kunnen slagen doordat we met crowdfunding zijn gestart. En dat ging vrij soepel en vlot. Nou, daar kwamen iets van 120 investeerders uit die tegelijkertijd ook fan en ambassadeur worden van je onderneming. Dus vanaf dag 1 komen die mensen, staan al op je stoep van wanneer ga je open, wanneer kunnen we pizza halen bij je. En die komen ook vaak uit de buurt. En zo zijn we nu ook bezig met sharefunding. Dus we hebben een stukje aandeel, want wij geloven delen is vermenigvuldigen. En we doen het echt om maatschappelijk en sociaal vlak. We zijn een duurzame onderneming. En dat willen we niet alleen doen. We willen gewoon laten zien dat een steengoede pizza ook plantaardig kan zijn. En ja, dat hebben we al bewezen met de andere drie locaties. En nu willen we uitbreiden om echt heel snel naar de miljoen pizza's te gaan.

0: Flowers van Miley Cyrus. Maarten, een miljoen pizza's, dat is niet niks. Nee. Waarom komen mensen nou bij jullie terug?
1: Ja, toch om de smaak. En het leuke is, je kan natuurlijk je doelgroepen bepalen. Voordat je met een onderneming start, doe je daar ook onderzoek naar. Nou, wij zijn een vegan pizzabar, dus logisch dat je doelgroep dan de veganisten en de vegetariërs zijn. Maar meer dan 50% zijn niet, die vallen niet in die categorie. En waarom? Dat is omdat gelukkig de veganisten ook familie, vrienden, kennis hebben die diëten niet volgen. En die nemen ze mee. Dus de veganist of de vegetariër bepaalt eigenlijk in een gezelschap waar er gegeten wordt. En die mensen die komen allemaal superleuk, althans die komen vaak sceptisch binnen, maar die lopen allemaal superleuk de deur weer uit.
0: Ja, en ik kan ook uit ervaring spreken, want wij doen dat trucje ook vaak. Dan nemen we dus ook mensen mee naar de vegan pizza bar. En ja, mensen zijn eigenlijk nooit teleurgesteld. En dat, dus we hebben het net al even over de kaas gehad. Dat is dat wel leuk om daar even op in te gaan. Want jullie hebben niet zomaar een kaas bij de Sligro gehaald.
1: Nee.
0: Maar echt zelf ontwikkeld. Hè? Dus echt honderden verschillende recepturen geprobeerd. En kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, sinds 2020 is de Vegan Pizza Bar opgericht. Daar kwam al snel uit van de plantaardige kaas die toen de tijd op de markt aanwezig waren of verkrijgbaar waren. Ja, die waren niet lekker op een pizza. Dus werd al snel bedacht van we moeten onze eigen kaas ontwikkelen. Dat hadden ze gedaan. 2 jaar later kwamen ze wel achter van dat kan beter. En daar kwam mijn rol. Ik heb ervaring in productontwikkeling, voornamelijk vegetarisch en plantaardig.
0: Bij de vegetarische slager.
1: Bij de vegetarische slager ook, aan de overkant zelfs. In het winkeltje waar we nu op uitkijken.
0: Ja, we zitten aan het
1: spelen. Daar bijna 10 jaar gewerkt, dus verschillende dingen gedaan. Mij werd de vraag gesteld van, kun je ons helpen met de plantaardige kaas? En dat vond ik een leuke uitdaging. Dus daaraan gewerkt. Ja, inderdaad, honderden recepten. Je begint echt bij scratch. En je gaat steeds verder. Ook kijken, waar liggen de uitdagingen? Welke oven heb je? Welke temperatuur heb je? Hoe lang is de baktijd? Dus met al die facetten ga je aan de slag. En op een gegeven moment bij recept 151, geloof ik, dacht van dit is hem wel. Want je kan natuurlijk nog langer doorgaan in je eigen keuken. Maar het moet op een gegeven moment ook een keer uit de fabriek komen. En dat hebben we nu ook verwezenlijkt.
0: Wat maakt kaas nou zo moeilijk?
1: Ja.
0: Om zeg maar echt goed en lekker na te maken. Want je hebt heel veel vegan kaas, maar heel vaak druipt het echt van de olie.
1: Ja.
0: En smaakt het eigenlijk gewoon net niet naar kaas.
1: Ja, wat denk ik alle grote spelers op de markt doen, die willen een all-in-one product maken. Wat ook met kaas is. Dus je kan bewijs van als je een blok kaas koopt in de supermarkt, dat kun je koud eten, dat kun je schaven, dat kun je raspen, dat kun je op een lasagne doen, op een pizza doen. En dat kan allemaal met die dingen. Dat gaat helaas niet met plantaardig. Je moet echt de keuze maken. Oké, ontwikkel je een product voor koud gebruik of ontwikkel je een product voor warm gebruik? En daar heb ik wel echt een onderscheid in gemaakt van ik wil alleen maar focussen op wat wij nodig hebben. En dat is op een pizza of een lasagne of op een pasta. Dan heb je al een voorsprong.
0: Ja, en dus jullie hebben nu een heel speciaal recept waar mensen ook echt voor naar jullie toe komen.
1: Ja.
0: Maar je hebt ook, vaak zit er bijvoorbeeld een salami op een pizza. Noem het allemaal maar op. En ook daarin, daar is het aanbod denk ik wat beter misschien.
1: Vleesvervangers bestaat al vrij lang. Ik denk al 20, 30 jaar. Ik denk al, als je kijkt naar de Aziatische wereld, daar werkt ze al heel lang met seitan bijvoorbeeld, al duizenden jaren.
0: Ja.
1: Met tofu en tempeh. Maar inderdaad, ik ga wel even de naam noemen, de vegetarische slager. Jaap Korteweg, de oprichter. Die had de echte boeg omgegooid van wij gaan vegetarisch vlees maken. Niet vlees vervangen, maar vegetarisch vlees. En we laten het gewoon wel op vlees lijken of ervaren. Dus dat wordt steeds makkelijker en beter. Dus wij kopen best wel wat plantaardige vleesvervangers of vegetarisch vlees in. Vegan vlees. Maar we maken ook dingen zelf.
0: En wat maken jullie zelf dan?
1: We hebben een van de topsellers is onze Savage Sausage, de wilde worst pizza. Super lekker. Dus we maken onze eigen worstkruim. We hebben sinds een jaar nu alweer de Nduja pizza. Die is echt fantastisch. Dat is echt de beste plantaardige Nduja die je maar kan krijgen. En daarvoor moet je bij ons terugkomen.
0: Ja, En je ziet dus ook inderdaad dat mensen overtuigd raken. Dat ze eerst misschien naar jullie toe komen van... Ah, nou ja, oké, vooruit, ik moet maar mee. Het zal wel niet zoveel zijn. En dan blijven ze, zijn ze toch overtuigd. Vind je het leuk om die reacties ook terug te krijgen?
1: Ja, heel leuk. En het gaat soms nog een stapje verder. Dat mensen ook, want wij doen ook vaak catering op locatie. Dat mensen echt denken van... Ja, maar kunnen jullie ook niet onze bedrijfsborrel doen? Of kunnen jullie niet een keer een lunch verzorgen? Of een bedrijfsfeestje? Dus het gaat zelfs nog een stapje verder. In Utrecht hadden we laatst ook een partij, de hele zaak afgehuurd voor 100 man. En er waren geen veganisten.
0: Ja, dus dat is wel echt een teken natuurlijk. Ja. En dus in eerste instantie is die naam misschien een drempel. Maar als jullie eenmaal kennen, dan zijn ze die drempel wel over. Of merk je wel dat het je soms wel in de weg zit ook?
1: Ja, het zit ons wel in de weg. Maar wij houden wel van de uitdaging. Ik denk dat mensen weten wel op een gegeven moment... als ze ergens een steengoede pizza kunnen eten... die gewoon echt lekker is en die toevallig 100% plantaardig is... daarvoor komen ze terug.
0: Ja. En die pizza's, dat is ook niet iets dat je zegt... nou, we hebben de bodems, kopen we de bolletjes van in bij de grote handel. Maar dat is ook een heel proces, hè?
1: Ja, nou ja, we zien de vegan pizza wel als een concept. We hopen het ooit landelijk uit te rollen. Dat is ons plan nu voor 2030. Dat we in eigen beheer 10 restaurants openen. Maar daar willen we natuurlijk niet stoppen. We willen ook wel graag naar Duitsland of naar Engeland of naar andere landen. Maar we focussen eerst op Nederland. En daarin hebben we wel heel veel processen hebben we uitgedacht... dat dit wel kopieerbaar is naar een franchise-formule. We kijken altijd wel met een schuin oog naar... hoe doet New York Pizza of Domino's dat?
0: Ja.
1: Daarin moet je gewoon wel keuzes maken. Dus ons concept is wel... als je kijkt naar ons deeg, we werken met een standaard deeg. Maar wat ons deeg super lekker maakt... is dat we het later 3 dagen, dus 72 uur, laten we het... fermenteren op lage temperatuur. Waardoor het echt heel veel smaak opbouwt. En die korst de bodem maakt.
0: Is het dan deze pizza ook?
1: Nee, nog niet. Nee, we krijgen wel eens de vraag van, is alles dan biologisch? Ja, tuurlijk zouden we dat willen. Ja. Maar wij hebben al een uitdaging. Ja. Een kleine markt. We willen alles al plantaardig doen. Dus wie weet in de toekomst kunnen we met deze starters... of met biologische ingrediënten werken.
0: Ja, want als je glutenvrij eet, dan kan je wel heel... of dan kan je sowieso ook heel goed bij jullie terecht, hè?
1: Ja, daarin werken we wel met voorgebakken glutenvrije bodems. Ja. Dat was ook een hele lange zoektocht. We hebben echt meerdere bodems getest. En deze vond ik zelf heel lekker. En daar krijgen we een leuke reactie op.
0: Ja. Leuk. En ja, weet je, dus we hebben het nu over de pizza's. Maar je hebt ook gewoon goede desserts en andere. Ja, maar de focus is echt op die pizza, hè?
1: Nou ja, de mensen die bij ons binnenkomen, want we hebben best wel een grote menukaart. En dat is altijd leuk om te zeggen, hier ben je geen uitzondering. Als je het hebt over de mensen die een dieet volgen. Hè. Je hebt ook mensen die bijvoorbeeld lactose intolerant zijn. Of die bepaalde voedingsstoffen niet mogen hebben. Ja, daarin sluiten wij al heel veel uit. Wij werken bijvoorbeeld niet met schalen schelpdieren, omdat we alles plantaardig doen. Dus bij ons is de hele menukaart is gewoon een keuze voor hen. En dat is, daar zie je soms echt twijfelen. Ja, wat moet ik nou doen?
0: Het is allemaal lekker.
1: We hebben heerlijke voorgerechten. We hebben pasta's, we hebben pizza's natuurlijk. En alle desserts. En we maken, ik denk wel 90% van de menukaart allemaal zelf.
0: Ja.
1: Omdat het kortweg of simpelweg niet plantaardig in te koop is.
0: Ja, dus bijvoorbeeld de tiramisu en zo, dat soort dingen... waren voor jullie niet de goede standaard als je ze zou inkopen?
1: Nee, gelukkig wordt het wel steeds beter. Je kan wel plantaardige brownies en tiramisu kopen. Maar die vinden wij nog niet lekker. Dus daarom maken we het zelf. En ook leuk, we zijn niet alleen afhankelijk van onze restaurantinkomen. Maar wij willen echt een solide basis bouwen. Dus wij verkopen ook heel veel van onze producten. Denk aan onze arancini. We maken diepvriespizza's. We verkopen het gros van onze pastries. We verkopen ook allemaal aan andere zaken, restaurants en cateringsbedrijven.
0: Oké, dus je kan ook op andere plekken dan bij de Vegan Pizza Bar. Ja.
1: Nou ja, de Vegan Pizza Bar producten eten.
0: Ja, precies. Ja, ja. En jullie zitten nu natuurlijk in het centrum van Den Haag hier. Zijn aan het uitbreiden. De crowdfundingsactie, wil je mensen nog oproepen? Komt trouwens eerst eens langs, denk ik.
1: Ja, dat is het. Maar dat is wel een hele gevaarlijke oproep. Want als je eenmaal bent geweest, dan ga je terugkomen.
0: Dan ga je
1: het vaak. Dat durf ik wel te zeggen. Want ja, tasting is believing. We moeten gewoon wel iets doen met... De eiwittransitie is geen trend meer. We moeten echt wel gaan kijken, hoe gaan we deze wereld achterlaten naar de volgende generatie? En daarin hebben we wel keuzes te maken. En dat kan bij ons heel makkelijk. Je kan bij ons gewoon echt guilt-free kun je gewoon een pizza eten. En daarmee steun je gewoon ook moeder aarde nog.
0: Ja, dus dat is een mooie oproep. Ja. En als je denkt, nou, ik ben zo'n grote fan, ik wil echt een aandeel. Loopt de crowdfundingsactie nog?
1: Ja, die loopt nog tot eind juni. Daar is de deadline. Maar je moet er wel snel bij zijn, want het gaat heel snel, gelukkig. We willen in totaal €500.000 ophalen. Dat is geen klein bedrag, maar we willen wel gelijk een vliegwiel creëren dat we twee locaties in Amsterdam kunnen openen. En dat gaat ook helpen in Den Haag. Want ja, als Amsterdam eenmaal open is, ja, dan kunnen we veel meer bereiken, veel meer marketing uitstralen. Er rijden hier trams voorbij, maar hoe tof zou het zijn als we een keer een vegan pizza bar tram kunnen bekleden. Ja, dat soort dingen zijn allemaal mogelijk met die crowdfunding.
0: Mooi, mooie oproep. En ga dat vooral proeven. Want ja, tasting is believing.
1: Precies.
0: Dankjewel, Maarten Kleijzen van de Vegan Pizza Bar.
2: No matter what, you got

0: Tonight Tonight, Hot Chel Ray.
1: Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM, jouw stadsradio.
0: Welkom terug bij Haags Groen. Wanneer ben jij voor het laatst geschrokken van je energierekening of van het bedrag bij de benzinepomp? Mijn volgende gast denkt daar dag en nacht over na. Hij zit in de Tweede Kamer voor PRO, de partij die sinds gisteren de naam draagt in de Tweede Kamer, als ik het goed heb. En net als ik komt hij uit Friesland, dus we begrijpen elkaar als het over treinen en over afstand tot de stad gaat. Haptamu de Hoop, welkom.
2: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Ja, jij uit Wommels, ik uiteraard. Ik moest als kind een kwartier fietsen naar de bus.
2: Ja.
0: jij weet dus precies ook hoe dat voelt volgens mij.
2: Ik heb de bus niet eens gebruikt, omdat het voor mij met de fiets naar school sneller was dan met de bus.
0: Ja.
2: 40 kilometer of zo, ja.
0: Ja, precies. Nou ja, en dan de bus die brengt je dan naar de trein en dan kom je hier in Den Haag uit, hè?
2: Dat zou in theorie kunnen, ja. Ja,
0: ja, ja. Wij beginnen met 3 stellingen, mag je ja of nee op antwoorden.
2: Okay.
0: En dan mag je ze daarna toelichten. Een gezin uit Moerwijk, in Moerwijk dat zijn energierekening niet kan betalen, mag deze winter niet wachten op het noodfonds dat er pas volgend jaar is.
2: Eens.
0: Dat treinkaartje van €49 is mooi voor een dagje uit, maar de gewone Nederlander, ja, die kan daar niet echt gebruik van maken.
2: Niet eens.
0: Oké. En die gewone Nederlander die moet niet opdraaien voor wat Den Haag, de politiek, laat liggen bij de energierekening.
2: Eens.
0: Ja, die energierekening, hè? Wat is daar nu het probleem van? Hij wordt hoger en mensen kunnen hem eigenlijk niet meer betalen.
2: Ja. Ja, nou kijk, de energierekening is voor mensen sowieso heel erg hoog.
0: Ja.
2: Ik denk dat iedereen dat ziet. In deze tijd van het jaar valt het nog mee. Maar als het zometeen de winter aanbreekt, ja, dan zul je echt zien dat de crisis rondom de straat van Hormuz echt effect heeft op onze energierekening. Met name de gasrekening van mensen.
0: Ja.
2: En het meest oneerlijke is dat de huizen die het slechtst verduurzaamd zijn, zitten vaak de meest kwetsbare mensen in. En die zullen daar de grootste schokken van voelen. En dat is wel echt problematisch. En dat kunnen we nu aanzien komen, dat dat zometeen echt een probleem wordt. En ik zou het heel goed vinden dat er een groter tijdelijk noodfonds komt, wat eigenlijk structureel moet worden, waar mensen met een iets smallere beurs aanspraak op kunnen maken. Maar eigenlijk ook de middenklasse. Want dit is niet meer iets wat alleen de armste mensen treft. Heel veel gewone mensen hebben echt steeds meer moeite om die energierekening te betalen.
0: Ja, en dan heb je het ook bijvoorbeeld over mensen die eigenlijk zelf ook geen maatregelen kunnen treffen. Hè? Om hun huis bijvoorbeeld te verduurzamen, omdat ze in een tochtige huurwoning zitten.
2: Precies.
0: En ja, ze hebben eigenlijk weinig invloed op wat je daaraan kan doen om die energierekening omlaag te brengen. Daar zet je ook erg voor in, hè?
2: Ja, er zijn heel veel huurders die bijvoorbeeld in een woning zitten die niet verduurzaamd wordt door je verhuurder.
0: Ja.
2: Waardoor die klap echt best wel hard aankomt. Maar ik denk ook aan jonge starters die bijvoorbeeld net een huis hebben kunnen kopen. Daar een behoorlijk pittige hypotheek voor hebben. Maar die niet in staat zijn om die verduurzamingsmaatregelen al te treffen. En als je dan al niet zo heel veel meer ogen over hebt, je hebt je hele vermogen in je huis zitten, is dat natuurlijk ook een groep die heel moeilijk kan verduurzamen, maar die wel elke winter eigenlijk die klap krijgt. Ja, en nu met de stijgende inflatie en alles wat rondom Hormuz gebeurt, dat heeft hele grote effecten. Dus ja, die groepen denk ik wel extra aan.
0: En waar zou dat noodfonds dan voor moeten dienen? Is dat dan vooral om te helpen met die verduurzamingsslag? Of zou je zeggen van, we moeten weer een soort plafond, een prijsplafond?
2: Groepen denk ik wel extra aan.
0: En waar zou dat noodfonds dan voor moeten dienen? Is dat dan vooral om te helpen met die verduurzamingsslag? Of zou je zeggen van, we moeten weer een soort plafond, een prijsplafond op de energierekening?

0: mensen daar heel erg last van hebben. Maar in de tussentijd duurt het ook wel even voordat je die woning verduurzaamd hebt. En dan moet je mensen gewoon financieel bijstaan. Want ik ben heel erg voor vergroening, verduurzaming. Maar ondertussen zie je wel dat heel veel mensen de rekening nog niet kunnen betalen. En dan kun je niet wachten tot al die maatregelen hun effect hebben gehad. Dan moet je mensen gewoon meteen helpen.
1: Ja, en ja, merk je dat daar nou dat die urgentie ook wordt gevoeld?
0: Veel te weinig. Echt veel te weinig. En je ziet dat op het moment dat het op een gegeven moment echt de spuigaten uitloopt, dat dan een kabinet maatregelen treft.
1: Ja.
0: En dat dan alleen voor bijvoorbeeld de allerarmste is. Wat supergoed is dat daar gericht naar gekeken wordt, maar dat heel veel groepen buiten de boot vallen.
1: Ja.
0: En dat zie je eigenlijk elke crisis opnieuw en opnieuw. En het komt natuurlijk ook omdat we te weinig geïnvesteerd hebben in onze verduurzaming. Waardoor elke schokgolf in de economie of met strenge winters best wel veel grote effecten heeft. Dus we zijn ook niet zo weerbaar. En als je gewoon op lange termijn beter investeert in de verduurzaming, ja, ben je minder kwetsbaar en heb je daar ook minder last van. En ja, dat zijn dingen die we allemaal best al heel lang weten. Maar toch gebeurt het niet. En dat is gewoon ja, toch wel een beetje teleurstellend.
1: En merk je dat het nieuwe kabinet daar juist wat openingen biedt? Want er is nu natuurlijk net een andere dynamiek gaande. Ze hebben ook meer partijen nodig eigenlijk om tot, nou ja, tot uitvoering van plannen te komen. Vindt deze oproep eigenlijk weerklank nu?
0: Nou, wat ik zie is dat het CDA en D66 hier best wel oren naar hebben. Alleen dat de VVD de hand heel erg op de knip houdt. En dat het heel moeilijk is om echt te investeren in de verduurzaming en ook in de betaalbaarheid van het leven van gewone mensen. Omdat de VVD zegt, ja, we hebben gewoon geen zin om daar geld aan uit te geven. En dan, ja, dan moet je moedig genoeg zijn om toch die stap te zetten. En wij proberen wel als Progressief Nederland echt een handreiking te doen naar het kabinet om juist voor de betaalbaarheid van het leven en ja, de vergroening van onze samenleving dan daarin samen te werken. Maar er is wel extra geld voor nodig. En zolang de VVD ja, het CDA en D66 daarin gijzelt, is dat wel heel erg moeilijk. En dat is politiek. Ja. Maar in de praktijk betekent dat heel veel mensen de komende winter, als dit zo blijft, daar echt de dupe van zijn.
1: Ja. En als je kijkt naar die energierekeningen. Je ziet dat steeds meer mensen, wat je net ook aangeeft, ook starters, maar mensen die net hun hypotheek misschien kunnen betalen of net de huur kunnen betalen. Ja, dan raken mensen juist ook ineens in armoede, hè?
0: Ja, zeker. En dit zijn vaak ook groepen die zich daarvoor schamen. Omdat ze dat bijvoorbeeld ook niet gewend zijn. Dat ze de rekening niet kunnen betalen. Het is niet stoer om te vertellen dat je moeilijk rondkomt aan het einde van de maand. Zeker als je gewend bent dat je zelfredzaam bent. En toch lopen er heel veel mensen tegenaan. Met name ook jonge mensen.
1: Ja.
0: Ook jonge mensen die bijvoorbeeld huren in de vrije sector, zijn al de helft van hun inkomen kwijt aan huur. Ja, en als die energierekening dan ook nog eens hoger wordt, ja, dan zit dat weekend Lowlands die zomer niet meer in. En dat gaat er nog om iets leuks. Maar als het langer doorgaat, heeft
1: dan
0: het
1: zijn
0: echt
1: het gewoon, dan gaan het je boodschappen zijn.
0: Ja, het
1: en die boodschappen
0: met de leuke
1: worden ook
0: uitjes
1: duurder.
0: Die je overslaat. En daarna wordt het veel meer. En dan begint het echt te nijpen. Ja. En als je dan bijvoorbeeld net jonge kinderen hebt. En ja, dat is gewoon heel erg naar. En we zien gewoon steeds meer dat het niet meer de armste groepen alleen treft.
1: Nee.
0: Dat steeds meer bredere groepen treft. Die dat ook niet gewend zijn. Dus die zich daarvoor schamen. En die de weg dan naar de overheid of niet weten te vinden of eigenlijk niet durven op te zoeken. En dat vind ik heel erg verdrietig.
1: En Progressief Nederland wil zich nu ook echt profileren op een nieuwe manier. Hè? Want dat is eigenlijk natuurlijk een, voor wie het misschien niet weet, een partij die samengekomen is door GroenLinks en PvdA met een nieuw geluid. Proberen jullie nu ook die achterban misschien wat meer te bereiken?
0: Dat hebben we natuurlijk altijd geprobeerd. Ja. Maar het leuke vind ik wel op het moment dat je een fusie hebt. Wij gaan zaterdag fuseren. Wordt een groot feest in Den Bosch. Komen meer dan 7500 mensen. Ontzettend veel zin in. Maar daarmee ontstaat er ook ruimte voor nieuwe ideeën. En een nieuwe manier van politiek bedrijven. En daar zijn wij echt om mee bezig. En ik denk dat de idealen van beide partijen steeds dichter naar elkaar toe groeien. Dus de milieuproblemen en de klimaatproblemen, die raken de mensen met de smalste beurs. En daarin zie je toch wel dat die problemen heel erg samenkomen met elkaar. En ik denk dat mensen ook zien dat wij in dat soort zaken voorop lopen in de strijd. Dat het gewoon eerlijker moet en groener in Nederland. En daar willen we ons de komende tijd blijvend voor inzetten. En ik heb wel ik ben er wel steeds meer van overtuigd dat het belangrijke is dat je niet alleen aan de zijkant staat en vertelt wat er verkeerd gaat, maar dat je daadwerkelijk ook de samenwerking zoekt met het kabinet om mensen te helpen. Daar zijn we heel erg mee bezig. Daar loopt Jesse Klaver ook echt voor in om dat te doen. En Rob Jetten naar ons toe te trekken, zeg maar. En ik hoop dat D66 en de premier ook zien.

0: dat als dit kabinet een succes wil worden en stabiel wil blijven, dat wij ook heel erg hard nodig zijn. En daar zijn we er heel erg toe bereid om samen te werken.
1: Ja, jullie zijn pro-samenwerking.
0: Wij zijn pro-samenwerking. Ja, dat is wel leuk dat je zoveel positieve dingen met die naam
1: hebt. Ja, precies. Ja. Maar maakt het ook dat je er positiever in gaat staan? Want ik denk dat de afgelopen jaren was ook wel vaak, ja, vaak negatiever, ja. Misschien. Je moet dingen laten. We moeten dingen inleveren voor het klimaat. We moeten dingen, weet je wel, je mag niet meer barbecuen. Je mag dit niet meer, je mag dat niet meer. Voelt het ook als een soort nieuwe start?
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen zich steeds meer realiseren dat groen beleid en klimaatbeleid, dat gaat niet alleen om de houtkachel of barbecue of de ene vliegvakantie die je maakt. Het gaat erom dat we met elkaar, ja, weerbaarder worden. In een onveilige wereld, dat is belangrijk voor onze veiligheid en ook voor onze portemonnee. En dat is niet links, dat is niet rechts, dat is gewoon verstandig.
1: Ja.
0: En ik zie wel dat heel veel mensen dat steeds meer zien, maar dat te veel politieke partijen toch moeilijk vinden om stappen te zetten op klimaatbeleid. Maar als we nou wat beter die verduurzamingstappen hadden gezet in windenergie, in zonne-energie, ja, dan hadden we zoveel minder last gehad echt van die schokken die we zien, ja, door alle gekke dingen die Trump nu uithaalt.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk best wel zorgelijk dat wij zo afhankelijk zijn van mensen als Trump en Netanyahu, niet alleen voor de wereldvrede, maar ook voor onze portemonnee. En als je daarvan af wilt, ja, dan moet je gewoon investeren in een groener Nederland. En ik hoop dat politieke partijen ook dapper genoeg zijn om daar stappen in te zetten. Ik ken Henry Bontebal als iemand die het klimaat heel belangrijk vindt. Ik ken Rob Jetten als iemand die dat heel erg belangrijk vindt. Dus ik hoop ook dat die in het kabinet de moed hebben om met ons samen te werken.
1: Ja, ja, want je weet ook, tenminste onderzoek, uit onderzoek blijkt ook dat 3/4 van de Nederlanders gewoon echt daar heel erg over in zit, over het klimaat. Ja. En dat er toch die vertaalslag naar de politieke werkelijkheid en het beleid wat daaruit volgt, dat dat toch, nou ja, niet in lijn is eigenlijk met die zorgen die Nederlanders ook hebben.
0: Ja, en daarom is het ook heel belangrijk dat je als politicus, denk ik, laat zien wat het betekent en inkleurt in het leven van mensen. Misschien hadden we dat nog wel beter kunnen doen. Dat is ook een strijd waar we de komende jaren mee door blijven gaan. Want het wordt alleen maar belangrijker. We hebben een paar jaar geleden al heftige overstromingen een paar keer gehad. Ja. In Nederland, zeker in Limburg. In 2021 of 2022 was het uit mijn hoofd. Dat gaat gewoon meer gebeuren.
1: Ja, het komt echt dichterbij.
0: De funderingsproblematiek, hoe stevig je huis is echt, ja, een heel groot probleem. Het zakt gewoon onder onze grond vandaan. En als we daar nu niet wat aan doen, dan gaan die problemen alleen maar groter worden. En uiteindelijk wil iedereen gewoon een veilig huis met een betaalbare energierekening. En dat kan als we daar met elkaar nu de verstandige keuzes in maken.

0: Anywhere With You, Afrojack met Lucas en Steve. Het 49 euro ticket heet officieel niet zo.
1: Het Nederland ticket heet het.
0: Oh, sorry. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar kan je vertellen, waarom is dit belangrijk?
1: Nou, het openbaar vervoer in Nederland is gewoon superduur. Als ik bijvoorbeeld, nu heb ik toevallig van het werk een OV-kaart, maar als je van Friesland naar Den Haag een retourtje neemt, dan ben je €66,60 kwijt voor één dag. En dat is voor mensen echt onbetaalbaar geworden. Ja. Je ziet dat jaarlijks de prijzen bij de NS toenemen, maar ook voor het lokale openbaar vervoer is het gewoon ontzettend duur. En daar moet wat aan gedaan worden. En wij hebben als Progressief Nederland dan voorgesteld dat je voor €49 per maand onbeperkt met de trein kunt reizen in Nederland. Vanaf komende maandag tot midden september. Dus echt de drie zomermaanden kun je daar gebruik van maken. Zodat mensen betaalbaarder kunnen reizen in de vakantie. Maar ook wat meer in aanraking kunnen komen met het openbaar vervoer. Want heel veel mensen willen op zich die trein wel pakken. Ja. Maar die is toch best duur. En daarom hebben we dat voorstel nu gedaan. En ik hoop dat heel veel mensen zo'n Nederland-ticket gaan aanschaffen de komende weken.
0: Ja, want het is in de daluren geldig, volgens mij. Ja, dus dat is denk ik goed om te weten.
1: Vanaf en 9 uur.
0: Het oorspronkelijke plan was volgens mij voor €9 per maand onbeperkt reizen.
1: Ja.
0: Dat is, lijkt me inderdaad best een kostbare plan. Maar dit is denk ik een heel goede eerste stap. En is het ook, een soort pilot in die zin dat je gaat kijken van, hey, gaan mensen dan ook daadwerkelijk meer reizen? Zijn die kosten ook een drempel?
1: Ja, we weten gewoon niet precies wat de effecten zijn.
0: Nee.
1: In Duitsland is er eerder ook het Deutschland-ticket geweest.
0: Ja,
1: dat is in 2022 ingegaan. Dat was ook voor €9 per maand toen. Het was een gigantisch succes. Het liep ook helemaal vast in Duitsland, omdat het zo'n groot succes was. En daar was het ook buiten de spits. Waardoor bijna elke Duitser zo dan een ticket heeft aangeschaft. Kijk, wat mij betreft zou het openbaar vervoer veel goedkoper moeten worden. En mag het ook goedkoper dan €49 zijn. Maar het is wel een hele belangrijke eerste stap. Waarmee voor het eerst in jaar het OV voor heel veel mensen goedkoper wordt. En het is ook wel goed om te kijken of we mensen hun gedrag kunnen beïnvloeden door prijsdifferentiatie.
0: Ja.
1: En doordat je buiten de spits reist, ja, dat helpt ook wel heel erg onze vervoerders. Omdat heel veel mensen op hetzelfde moment op de dag reizen, maar op andere momenten is die trein best wel leeg. Dus ook dat is heel erg interessant om te kijken of dat soort maatregelen ons ook helpen. Waardoor mensen misschien minder vaak ook de auto gaan gebruiken op een gegeven moment. Wat ook heel veel fileproblematiek oplevert. Dus het is gewoon heel interessant om te kijken hoe dit uitpakt.
0: En wat zijn de eerste reacties die je hebt gehad? Zijn er dingen die je hebben verrast?
1: Nou, ik merk echt van mensen in mijn omgeving die niet vaak de trein pakken. Dat ze zeggen, nou, voor €49 in de maand ga ik die auto wel even laten staan. Dan ga ik een keer met de trein naar Rotterdam toe. Of dan ga ik iets in Utrecht doen. Of daarmee zie je dat heel veel mensen dat toch wel interessant vinden om dat te gebruiken. En ik ben heel erg benieuwd gewoon hoe het uitpakt. Dus ik had bepaalde doelgroepen natuurlijk in mijn hoofd. Vaak jonge mensen, maar ook ouderen die misschien minder vaak de auto gebruiken. Maar het is heel interessant om te kijken wie dat zo meteen echt gaan gebruiken. Dus het verrast mij al wat voor mensen mij erop aanspreken. Ik kreeg deze week nog een bericht van een docent die al zijn internationale studenten zo'n ticket heeft aangekocht. Omdat die niet een OV-kaart kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Dus dat soort groepen had ik zelf
0: niet aan gedacht. Nee.
1: Waar dit een oplossing voor kan zijn. Dus ik hoop dat het een groot succes wordt. Maar het is wel echt een eerste stap.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk wil ik dat voor iedereen het openbaar vervoer gewoon veel goedkoper wordt in Nederland. En dat kan. Maar er zit een prijskaartje aan. En die keuze is politiek. En we investeren jaarlijks miljarden in het gebruik van de auto. Maar best weinig geld in openbaar vervoer. En ik hoop dat dit dat een beetje gaat kantelen.
0: Ja, en als je kijkt naar bijvoorbeeld een vakantie of zo, is natuurlijk nu ook hartstikke duur voor veel mensen. En op deze manier zou je toch misschien wat uitjes kunnen doen of zo met je gezin ook. Of,
1: zeker, als je met je kinderen naar de Efteling wil, bijvoorbeeld. Ja. Dat is best duur. Of naar een ander pretpark, als je dan de trein pakt, 4 keer een ticket. Nou ja, reken maar uit. Ja. Het is duurder dan het hele uitje wat je doet. Dus ook voor dat soort praktische dingen, voor mensen die geen auto hebben, maar die wel iets willen doen met hun kinderen, biedt het gewoon echt een oplossing.
0: En zeker ook als je kijkt nu naar wat we net bespraken, de blokkade van de Straat van Hormuz, die eigenlijk nog de benzineprijzen natuurlijk, maar ook de gasprijzen, dat gaat nog veel verder doorlopen waarschijnlijk.
1: Dat maakt het echt wel anders. Ik sluit niet uit dat het op een gegeven moment €3 aan de pomp wordt. Ja, dat is niet best. Dat zijn echt hele hoge prijzen. Waardoor mensen die echt niet zo snel uit hunzelf die trein pakken. Hiermee er wel echt actiever over na gaan denken. En ik vind dat je dit alternatief gewoon moet bieden. Het maakt mij niet uit met welk vervoersmiddel iemand reist. Daar heb je zelf de keuze in. Ik vind gewoon dat je voor beide gevallen een betaalbaar alternatief moet bieden. En laten we wel wezen, de auto is ook gewoon hartstikke duur. Hè? Ja. Dan moeten we ook kijken hoe we bijvoorbeeld een elektrische auto goedkoper kunnen maken voor mensen. Tweedehands elektrische auto's. Dus ook dat soort zaken moet je echt naar kijken. Dat mensen duurzaam kunnen rijden, maar wel op de manier die ze zelf daarin prettig vinden. En dat je dat alternatief biedt. En ik vind dat we dat verplicht zijn aan mensen.
0: Ja, en als je kijkt naar inderdaad de betaalbaarheid van hier het OV, is ook de tram wordt eigenlijk ook wel best wel duur, hè, voor veel mensen.
1: Ja, ik had ook graag gezien dat we dit niet alleen voor de trein deden. Dat blijkt nou nog moeilijk uitvoerbaar te zijn. Maar ik ben ook in gesprek met de staatssecretaris om te kijken wat voor maatregelen kunnen we nou ook treffen in regionaal en lokaal openbaar vervoer. Hier heb je bijvoorbeeld in een stad al de ooievaarspas, wat echt een oplossing is voor mensen met een smalle portemonnee. Kun je daar niet meer doelgroepen aan toevoegen? In Amsterdam gaan ze vanaf de komende periode openbaar vervoer gratis maken voor mensen tot 16 jaar. Ja, ik wil hier echt wel veel verder in gaan. Ik vind ook dat voor veel meer groepen openbaar vervoer gratis moet zijn in het hele land. Omdat het ook heel veel sociale problemen oplost. Het gaat eenzaamheid tegen. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten. Onze straten en onze lucht wordt schoner. Wat voor de gezondheid heel erg belangrijk is. 1 miljoen mensen in Nederland heeft een longziekte. Meer dan 1 miljoen. Ja. Dus ook daar hebben we gewoon een verplichting om te zorgen voor een schone omgeving voor mensen. En het openbaar vervoer kan heel veel van die antwoorden bieden. Daar geloof ik echt in. Een eerste hele belangrijke stap. We moeten het ook niet kleiner maken dan het is. Maar uiteindelijk moet je gewoon structureel veel meer investeren in de bereikbaarheid met het OV.
0: En wie moet dat dan betalen?
1: Uiteindelijk betalen we dat allemaal met elkaar. En dat is bij heel veel maatregelen zo. Maar ik vind wel dat wij in Nederland de rekening te veel bij gewone mensen neerleggen en dat we rijke mensen echt ontzien. En dit kabinet treft heel veel maatregelen die de belasting van mensen die pandjes hebben verlaagd. De gehoogste vermogens die betalen sowieso de komende periode niet meer extra belasting. Terwijl voor iedereen de belasting wel omhoog gaat door de bontebalbelasting, zogenaamde vrijheidsbijdrage, waarmee we meer gaan investeren in defensie, betalen we allemaal aan mee. En ik vind toch dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Nou, dat is nog wel een robbertje waar we met het kabinet over gaan vechten.
0: Ja, en denk niet alleen misschien de rijke mensen, maar ook vooral pleiten jullie voor dat bedrijven veel meer hun belasting
1: vooral vervuilende
0: gaan.
1: Bedrijven. Ja. Dus er zijn heel veel bedrijven in Nederland die zorgen voor ontzettend veel vervuiling. Ja, die moet je meer belasten. En schone bedrijven moet je heel erg meer stimuleren. De MKB'er, de bakker om de hoek. Heel veel kleine bedrijven die best wel veel lasten hebben. Terwijl heel veel grote bedrijven toch ontzien worden. Daar ook soms de meest vervuilende dingen doen. Dat kan allemaal echt wel eerlijker en rechtvaardiger. En ik denk dat heel veel mensen dat ook met ons eens zijn.
0: Dankjewel. Dank voor je komst. We zijn alweer aan het einde van Haags Groen. Heel veel dank voor het luisteren. Je hoorde Hapta Moe de Hoop. En daarvoor was Maarten Kleijzer van de Vegan Pizza Bar te gast. Hapta Moe is van Progressief Nederland. Dank voor je komst nogmaals. En een fijne avond gewenst.
1: Nou, mooi.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen, westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Curious to know what's happening in The Hague? Join the international team on Dutch Buzz for an hour of news, views and interviews that reflect the interests and concerns of the international community in The Hague.
7: Hello, The Hague, City of Peace and Justice. For the next hour, we'll be sharing the stories, ideas and experiences of people shaping life in our city and beyond. Our guests have just arrived here at the Dutch Bus Studio in the Central Library in Spouw, and we can't wait to chat with them. Thank you for spending part of your evening with us. Aisha de Sousa is at the sound desk. I'm Gracia Alcaide, and this is Dutch Bus.
6: Dutch Buzz, keeping abreast of the news in The Hague.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen, westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe heb ik het glas.

voor de stroom. Klinkt mijn commentaar op de keuken heel gewoon. Waar de kok nu liever naar zijn vrouw toe wil. En de afwas tot de ochtend blijft bestaan. Dan geef ik veel meer fooi.

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkineuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!

0: installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen, westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

show.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Radio Tungkal World Corner.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen, westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0.

Yeah, leave it down, little bit. Let it talk.

Yeah.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen. Westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, een enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

0: ZFM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Reinoud Roemer. Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden, is de gemeente bezig het vergunningensysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen, maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Op de Berkenbroeklaan is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Berkenbroeklaan zit. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, gevolgd door regen, westenwind, zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Morgen overwegend bewolkt, zijn enkele buien. En komende zaterdag is er wat meer zon en blijft het op de meeste plekken droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.